0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5:00 middags en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Het bestuur van oppositiepartij PNP neemt afstand van uitspraken van partijprominent Maria Liberia Peters. Zij bekritiseerde statenlid Roussandro Seintje, kandidaat voor het partijleiderschap. Het bestuur noemt haar woorden onacceptabel en mogelijk lasterlijk. De verkiezingen voor het partijbestuur zijn deze week. In november volgt de strijd om het leiderschap. Leden worden opgeroepen elkaar te respecteren. Dan internationaal nieuws. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5:00 's middags en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Het bestuur van oppositiepartij PNP neemt afstand van uitspraken van partijprominent Maria Liberia Peters. Zij bekritiseerde statenlid Roussandro Seintje, kandidaat voor het partijleiderschap. Het bestuur noemt haar woorden onacceptabel en mogelijk lasterlijk. De verkiezingen voor het partijbestuur zijn deze week. In november volgt de strijd om het leiderschap. Leden worden opgeroepen elkaar te respecteren. Dan internationaal nieuws. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5:00 middags en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Het bestuur van oppositiepartij PNP neemt afstand van uitspraken van partijprominent Maria Liberia Peters. Zij bekritiseerde statenlid Roussandro Seintje, kandidaat voor het partijleiderschap. Het bestuur noemt haar woorden onacceptabel en mogelijk lasterlijk. De verkiezingen voor het partijbestuur zijn deze week. In november volgt de strijd om het leiderschap. Leden worden opgeroepen elkaar te respecteren. Dan internationaal nieuws. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Diederik Jansen en dit is het nieuws. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5:00 PM en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Het bestuur van oppositiepartij PNP neemt afstand van uitspraken van partijprominent Maria Liberia Peters. Zij bekritiseerde statenlid Roussandro Seintje, kandidaat voor het partijleiderschap. Het bestuur noemt haar woorden onacceptabel en mogelijk lasterlijk. De verkiezingen voor het partijbestuur zijn deze week. In november volgt de strijd om het leiderschap. Leden worden opgeroepen elkaar te respecteren. Dan internationaal nieuws. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5 uur 's middags en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Het bestuur van oppositiepartij PNP neemt afstand van uitspraken van partijprominent Maria Liberia Peters. Zij bekritiseerde statenlid Roussandro Seintje, kandidaat voor het partijleiderschap. Het bestuur noemt haar woorden onacceptabel en mogelijk lasterlijk. De verkiezingen voor het partijbestuur zijn deze week. In november volgt de strijd om het leiderschap. Leden worden opgeroepen elkaar te respecteren. Dan internationaal nieuws. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Dirk Jansen en dit is het nieuws. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5:00 PM en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Het bestuur van oppositiepartij PNP neemt afstand van uitspraken van partijprominent Maria Liberia Peters. Zij bekritiseerde statenlid Roussandro Seintje, kandidaat voor het partijleiderschap. Het bestuur noemt haar woorden onacceptabel en mogelijk lasterlijk. De verkiezingen voor het partijbestuur zijn deze week. In november volgt de strijd om het leiderschap. Leden worden opgeroepen elkaar te respecteren. Dan internationaal nieuws. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: como dice Celia. My English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5 uur 's middags en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Het bestuur van oppositiepartij PNP neemt afstand van uitspraken van partijprominent Maria Liberia Peters. Zij bekritiseerde statenlid Roussandro Seintje, kandidaat voor het partijleiderschap. Het bestuur noemt haar woorden onacceptabel en mogelijk lasterlijk. De verkiezingen voor het partijbestuur zijn deze week. In november volgt de strijd om het leiderschap. Leden worden opgeroepen elkaar te respecteren. Dan internationaal nieuws. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5 uur 's middags en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Het bestuur van oppositiepartij PNP neemt afstand van uitspraken van partijprominent Maria Liberia Peters. Zij bekritiseerde statenlid Roussandro Seintje, kandidaat voor het partijleiderschap. Het bestuur noemt haar woorden onacceptabel en mogelijk lasterlijk. De verkiezingen voor het partijbestuur zijn deze week. In november volgt de strijd om het leiderschap. Leden worden opgeroepen elkaar te respecteren. Dan internationaal nieuws. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Lex Jansen en dit is het nieuws. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5:00 PM en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Het bestuur van oppositiepartij PNP neemt afstand van uitspraken van partijprominent Maria Liberia Peters. Zij bekritiseerde statenlid Roussandro Seintje, kandidaat voor het partijleiderschap. Het bestuur noemt haar woorden onacceptabel en mogelijk lasterlijk. De verkiezingen voor het partijbestuur zijn deze week. In november volgt de strijd om het leiderschap. Leden worden opgeroepen elkaar te respecteren. Dan internationaal nieuws. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten? Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een nest.

0: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Vroeger dronken die biertje blauw met die beertje. Maar het is niet lekker meer. Niet exotisch. Hun zijn verhuisd naar Amerika. En als je eerlijk, eerlijk, eerlijk...

0: Esmee Grijmans met het nieuws. Op de Caracas-Baaiweg bij de Calle Damasco zijn gisteravond twee SUV's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds. De bestuurder van één auto overleed ter plekke. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder liep lichte verwondingen op. De politie onderzoekt het ongeluk. Aanstaande zaterdag wordt bij de Sint-Jorisbaai op Curaçao de kunstinstallatie Terms and Conditions onthuld. Het werk is van de Curaçaose kunstenaar Ilsa Anastasia. De installatie onderzoekt de relatie tussen mensen en de natuur. De onthulling begint om 5:00 middags en is vrij toegankelijk. Het werk wordt toegevoegd aan de beeldenroute. Dan nog internationaal nieuws. De Europese Unie moet vandaag nog strategische keuzes maken om de energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag. Volgens haar moeten fossiele brandstoffen worden vervangen door schone elektriciteit uit Europa. De voormalige chef van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Dat melden WDR, NDR en de Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen. Het onderzoek gaat over staatsgeheimen, landverraad en spionage. Ook is Manfred D., zijn voormalige stafchef, gearresteerd. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Paul Rozenmuller, noemt het optreden van het kabinet sinds februari een waardeloze vertoning. Volgens hem is het kabinet vooral bezig met zichzelf en een meerderheid. Rozenmuller roept op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt. Dat zou een stabiele meerderheid opleveren. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs. KleinCuraçaoTrips.nl.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
4: En we varen als echte kapiteinen de nieuwe ochtend in.
5: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
3: De Paradise FM ochtendshow.
4: Met Auto Africa en de kapitein deel 2. De echte captains of the musical Sea Waves. Hè, op je donderdag. Wat is het donderdag? Dinsdagochtend. Art en de Munich.
6: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me

Heb je al naar buiten gekeken? Heb je het ochtendrood al gezien? Heb je gezien hoe mooi dat is tijdens Toto en Africa om 13 over 6 op Paradise FM? In de ochtendshow, Jeremy hier, Nelly schuift dadelijk aan voor het laatste nieuws. En dat is het begin, de markering van de start van je dinsdag. Vandaag 6 oktober, 16-2026. Fijn hè, zo lekker weer je dag mogen starten. Wat ga je er vandaag van maken, dat is de vraag. Nou, terwijl je eens lag te slapen is er een hoop gebeurd. Zo is er in de Amerikaanse staten Pennsylvania en New York een grote mazelenuitbraak om zich heen aan het grijpen. Pennsylvania heeft inmiddels meer dan 1000 besmettingen dit jaar. Bijna 200 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en 5 mensen die zijn overleden. In New York zijn dit jaar ruim 100 gevallen gemeld en is inmiddels de noodtoestand ook uitgeroepen. Volgens gezondheidsdeskundigen hangen de uitbraken samen met de dalende vaccinatiegraad. Want landelijk zijn er dit jaar bijna 3900 gevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal in de Verenigde Staten sinds 1991. Het is eigenlijk ja, een ziekte waarvan veel mensen dachten, die kennen we toch nog alleen uit de geschiedenisboeken, die blijkt ineens weer behoorlijk aanwezig te zijn. En in de nacht van maandag op dinsdag is in de regio rond Moskou flink gebombardeerd. Uitzonderlijk grote Oekraïnse droneaanval. Volgens de Russische autoriteiten werden meer dan 650 drones richting de Russische hoofdstad gestuurd. Het grootste deel zou zijn neergehaald. Maar er vielen volgens de gouverneur 2 doden en 9 gewonden en tientallen woningen raakten beschadigd. De aanval kwam terecht in 16 gemeenten rond Moskou. Ook een magazijn vloog in brand en er waren stroomstoringen. De Russische staatsmedia die spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar tijd. Het blijkt dus dat die oorlog zich niet alleen ver van Moskou afspeelt. Inmiddels komt het geluid van de oorlog dus steeds nadrukkelijker richting die Russische hoofdstad. En dit klinkt bijna als een filmscript. De voormalige baas van de Duitse inlichtingendienst is zelf opgepakt op verdenking van spionage. August Hanning, die de BND van 1998 tot 2005 leidde, zou jarenlang geheime informatie hebben gekregen van een oude medewerker van de dienst. Het zou gaan om zo'n 2000 vertrouwelijke documenten, onder meer over het Iraanse nucleaire programma en het Russische leger. Die informatie zou Hanning mogelijk hebben gebruikt voor zijn werk als veiligheidsadviseur en minstens 1 analyse zou zijn gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. En welk land daarachter zit, dat is nog niet bekendgemaakt. Ja, daarbij zou je toch denken, als iemand weet hoe je geheim bewaart, is het de voormalige baas van de geheime diensten wel, maar blijkbaar was dat precies.

even lekker relativeren. Zometeen over een 6-7 minuutjes hier in de ochtendshow. Maak je vooral niet druk, no worry, hoor je dadelijk. En de muziek, die is van Mark Ronson, Uptown Funk.

0: Vijf en half zeven. Je kunt toch nooit genoeg Bruno Mars hebben, hè?
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Je dinsdagochtend 6 oktober is van start gegaan. Er liggen weer een dag volop nieuwe kansen. Het is ook even fijn om dat relativerend te beginnen. Stel je maar eens even voor dat je een bestand doorstuurt en precies op het moment dat je op verzenden drukt begin je te twijfelen. Maar was dit wel de goede versie? Zat de bijlage er echt bij? En heb je niet bij ongeluk dat document verstuurd waarin bovenaan nog heel groot nog controleren staat? Je opent de verzonden mail, klikt op het bestand en wacht alsof er ieder moment iets verschrikkelijks kan verschijnen. Maar alles klopt. Het is de juiste versie, de juiste naam en zelfs de bijlage zit erbij. De fout bestond alleen in de paar seconden tussen verzenden en controleren. Dus no worry. Twijfel achteraf is nog geen bewijs dat je iets verkeerd hebt gedaan.
1: Tot 10 uur. Rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de Paradise FM ochtendshow.
0: Met de vrolijke noot van Liz Guerra. La Travessia. En het laatste nieuws vanaf je eigen eiland komt eraan over een paar minuten op 103.1. Je luistert naar de ochtendshow. Jeremy hier en Nelly.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor. En een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
5: Ja, er gebeurt behoorlijk wat op je dinsdagochtend, 6 oktober. De dag is begonnen en er is nieuws. En dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia, Nelly.
6: Bon dia. Op de Caracasbijweg is gisteravond een dodelijk ongeluk gebeurd. Bij een botsing tussen twee SUV's overleed één bestuurder ter plekke. Twee inzittenden raakten gewond en de politie onderzoekt de oorzaak. En PNP-staatslid Shadr Ossepa eist dat de regering Pisa stopt met het negeren van rechterlijke uitspraken. Aanleiding zijn 17 ambtenarenzaken die vandaag bij de rechter dienen. Volgens de ombudsman voert de overheid in ruim 62% van de gewonnen ambtenarenzaken het vonnis niet uit. Ossepa wil weten wat dit de gemeenschap kost. En internationaal nieuws. In de VS is oud-American Idol-deelnemer Caleb Flynn veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn vrouw Ashley. Volgens de politie schoot de 40-jarige oud-pastoor de lerares neer in hun huis en deed hij alsof het een overval was. Uit onderzoek bleek dat hij een affaire had en wilde scheiden. Flynn deed in 2013 mee aan de bekende talentenshow.
5: Ja, American Idol, jeetje zeg. Nou, die is voorlopig gelukkig uitgezongen. Wat een verhaal. Het laatste nieuws van Nelly, dankjewel.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Nog geen knelpunten op de weg, maar wel iets rondom Hato om rekening mee te houden. Als iemand verwacht vandaag uit Kralendijk. Let op, de vlucht van vanmiddag is nu al 75 minuten vertraagd. Staat nu gepland om aan te komen om 3:50 vanmiddag. Dus dan kun je daar alvast rekening mee houden. Of de show gaat in volle gang. Zometeen, welk dier hoor je hier aan de kranten met Nelly?

0: forget you.
1: Waarom niet de energieke Shakira op je dinsdagochtend? I can't remember to forget you. Ja, het is over 6:30. Dus met jouw energie, Nelly.
2: Goed hoor.
1: Alles onder controle.
2: Mm-hmm.
1: Oké dan.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Wat is heel belangrijk? Er is belangrijk werk te verzetten namelijk. Je verbaasde je net al over een artikel voor over een aangekocht pand... Waar we het gisteren al over hebben gehad. Wil je daar iets over zeggen of duiken we in andere zaken?
2: Nee, we beginnen meteen met het openingsartikel van het Antilliaans Dagblad.
1: Ja.
2: Aanval op curator Ceos.
1: Okay.
2: Dit ging over de staatsvergadering van gisteren. En daarin deed minister Charles Cooper van de MFK... van de VVRP, die deed een aanval op de curator van het Ceos. Want het gaat erom, dus we hebben afgelopen vrijdag... werd dus een soort startschot gegeven... voor de nieuwe ontwikkeling van het oude Ceos-gebouw in Otrobanda. Nou, een paar maanden geleden werd dus bekend... dat de bekende ondernemer Bas Filippini... onder andere bekend van Scuba Lodge... en ook het nieuwe Art Hotel, dat hij dat pand zou hebben gekocht... Direct via de curator, Ceos, de stichting van Ceos... dus de eigenaar van het pand, was failliet verklaard. En het pand stond dus te koop, of zou geveild worden. Kennelijk zei minister Cooper gisteren dus dat hij... of althans dat de regering tot twee keer toe een bod heeft uitgebracht.
1: Mm,
2: en dat het ook hoger zou zijn dan die van Bas Filippini. Maar dat... die curator toch niet het aan de overheid had gegund... omdat hij vond dat het dan te lang zou duren... want er moest dan een supplementaire begroting worden ingediend... en dat zou allemaal te lang duren voordat het rond zou zijn. En Filippini die had het geld wel al en dat ging dus sneller.
1: Okay. Maar?
2: En daar is hij dus niet blij mee. Volgens hem moet de curator uit zijn ambt worden gezet... omdat hij vanwege de gang van zaken... het is natuurlijk de mening van... van Cooper.
1: Ja.
2: Uiteindelijk hadden zij dus 14... Nou, ze hebben hun bod, want eerst was het dus 11 miljoen. Vervolgens hebben ze het verhoogd naar 15 miljoen.
1: Zo.
2: Met de gedachte dat als zij nog 14 miljoen van het Ceos moeten krijgen... dat ze dan uiteindelijk maar 1 miljoen gulden dan hebben betaald. En dat is dan een koopje voor het pand. En dat volgens Cooper zou het dan een strategische koop zijn geweest. En het was een kans die ze natuurlijk niet wilden laten liggen. Maar uiteindelijk ging het dus anders. En toen hebben ze dus maar besloten om met Bas Filippini... en later dus ook met Wouter Tieleman in gesprek te gaan.
1: Ja.
2: Hebben ze dus alsnog onderhandeld om het pand in handen te krijgen...
1: Ja.
2: Hun visie, de visie van de regering is om er appartementen in te realiseren voor ouderen, jongeren, maar ook horeca. De toerist zou ook vanaf de megapier zo Otrobanda in kunnen lopen.
1: Mm-hmm.
2: Ze hadden het vrijdag ook over, dus dat het een soort herstel... faciliteiten moeten worden. Dus als je dus uit het ziekenhuis wordt ontslagen... dat je ook daar nog kunt herstellen.
1: Ja,
2: dat je dus naar huis kan gaan.
1: Ja.
2: Of waar je naartoe moet. En zo zijn er meerdere plannen.
1: Het is mij nog niet helemaal duidelijk... wie nou langs de eind trekt in dit verhaal. Is het nou de overheid of is dat die ondernemer?
2: Uiteindelijk, wat is het ook? Hier wordt dan niet verteld. Althans, hier zie ik niet meteen wat het voor welk bedrag het uiteindelijk is overgegaan.
1: Nee.
2: In andere media werd er gemeld dat ze uiteindelijk 13 miljoen hebben betaald.
1: Wie zijn ze?
2: Dus de regering.
1: Oké, ja.
2: Dat de oorspronkelijke koper had 10 miljoen ervoor neergelegd.
1: Oh, oké, mooi. Bijzonder verhaal. Dit. Ja, ik voel mij voor mij een beetje alsof... Zondag was ik op het strand bij Dieboy. En er zat een meisje heel hard te jammeren om van alles en nog wat. Ging eigenlijk helemaal nergens over. Ik kreeg een beetje hetzelfde gevoel.
2: Hetzelfde gevoel?
1: Ja, ik wil. Nou ja, uiteindelijk heb je het gekregen.
2: Ja.
1: Maar wel bijzonder. Het wordt wel een mooie bestemming als ik het zo hoor. En ook slim als het echt zo uitgevoerd gaat worden. Ik ben benieuwd.
2: We zijn heel erg benieuwd wat het gaat worden. Want we kennen vaker van dit soort grote projecten. Die lopen vaak achterstand op. Wordt nog duurder.
1: Het
2: is toch wel gemeenschapsgeld waarmee dit moet worden gerealiseerd.
1: Heb je nog een klein nieuwtje? Want we zijn hier heel lang bij stil blijven staan. Nou, nog iets te delen.
2: Laten we dan even met iets bijzonders of iets leuks.
1: Ja.
2: Elsa Anastasia die gaat dus op 10 oktober, op zaterdag 10 oktober... dan wordt haar nieuwe kunstinstallatie onthuld. Dat gebeurt dus op de dag van de autonomie. En dit project, of wat dan...

0: kunstwerk maakt deel uit van Uncommissioned Curaçao. Dat is een internationaal openbaar kunstproject van het Novo Collective. Samen met Avantia Danberg van Score. En daarmee hebben ze dus kunst in de openbare ruimte gerealiseerd. En zo ook bij Sint Joris bij. Waar eigenlijk al een beeldenpark is gecreëerd. Ja. En waar dus nu ook een nieuw beeldwerk komt. Nou, ik ben helemaal fan van Ailsa Anastasia. Zij maakt, of Ailsa, sorry dat ik je naam weer verkeerd uitspreek. Zij maakt een prachtige kunst waarbij ze ook de omgeving wordt ook altijd meegenomen.
1: Ja, het wordt een geheel.
0: Ja, het wordt één geheel, maar ook dus bijvoorbeeld de invloeden van het weer. Het gaat natuurlijk, gaat natuurlijk ook invloed hebben op het kunstwerk, hoe het eruit komt te zien.
1: Ja,
0: vind ik altijd bij haar reuze interessant. Het werk is nog niet af, want het is gewoon een samenspel met van
1: het gaat continu door. Ja, fantastisch. Ja, je bent er helemaal van gecharmeerd, ik zie het al.
0: Ja, nee, ik vind haar echt fantastisch. Dus ik vind haar een van de meest fascinerende kunstenaars die we op het eiland hebben. Iedereen is welkom om aanstaande zaterdag om 5:00 middags naar Sint Joris bij te gaan.
1: Oké, Nelly, dankjewel. Straks hoor je een geluid en binnen 1 seconde denk je te weten welk dier het is. Maar wat als je eerste ingeving gewoon hartstikke fout is? Dus luister goed, want dit dier herken je misschien minder makkelijk dan je denkt. Welk dier hoor je hier zometeen hier in de ochtendshow bij Paradise FM?

0: juiste voedsel in de ochtend zorgt ervoor dat je je lekker voelt de rest van de dag. Wat was je ontbijt vandaag? Die Blue Something by Paradise.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Dat was de vraag der vragen. Het is 6:15 geweest. Ik ga hem laten horen, het geluid. En bereid je voor. Ja, jij daar aan die kant van de radio. Nelly, jij hier ook. Jij speelt ook altijd mee. Bereid jij je voor? Zou je ze even goed voor zitten? Want ik denk dat het een hele lastige opgave wordt vandaag. En dit zeg ik vol sarcasme, zeg ik maar eventjes erbij. Nelly doet haar hoofdtelefoon op. Spits jij ook je oren om mee te spelen met welk dier hoor je hier?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou! 6751031. Welk dier hoor je hier? Wat denk je? Speel mee voor een waardebon van 50 gulden voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. Ja, het is natuurlijk een zoogdier. Ik denk dat het wel iets is wat je op een steile helling ondergrond kunt vinden. Je weet het, hè? Je weet het. 6751031. Het is geen schaap. Nee, het is ook geen lammetje. Nee, dat is een klein schaap, net geboren. Maar wat is het wel? Nou, zo lief, hè? Ze klinken zo aandoenlijk. Ik kan me alle opmerkingen maken richting een lekkere maaltijd, maar dat doe ik niet. Die doe ik wel richting de lunch bij restaurant Lemongrass. Dus die kun je verdienen. 6751031 als je weet welk dier dit is.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag. De Paradise FM ochtendshow.
0: En nu Billy Joel.

0: op de radio.
1: Ja hoor, ja.
2: Helemaal goed. Je klinkt een beetje zachtjes, je klinkt een beetje ver weg, maar waar zit je ergens?
1: Ik zit gewoon thuis in de slaapkamer.
2: Oh, net wakker, ja.
3: Welk dier hoor je hier?
2: We spelen Welk dier hoor je hier in jouw slaapkamer vandaag. Hopelijk niet te sexy op dit moment, maar wel klaar voor een fragment. Want jij denkt het goede antwoord te weten. Zal ik het voor de vorm gewoon nog maar een keer laten horen, diertje dan?
1: Is het een geit? Een geitje?
2: Nou, dat zou zomaar kunnen.
3: Welk dier hoor je hier?
2: Het is wel een hele blije actieve geit, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, Lilia, ja, van harte. Hartstikke goed, Fabienne.
1: Dankjewel.
2: Zo, hey, en dat in die vroege ochtend met de radio hard aan levert jou ook gewoon een waardebom.
1: Maar heel makkelijk, hè?
2: Ja.
1: Dit was wel een hele makkelijke.
2: Ja, maar ik heb al, ik denk de hele week, vorige week waren ze allemaal zo moeilijk. Die appbox ontploft, zoveel foute antwoorden. Ik denk, soms moet je gewoon even geven en soms moet je ook even nemen, zeg maar, toch?
1: Klopt.
2: Ja. Hoe geef jij vandaag, zeg maar? Ga je mensen een complimentje maken, blij maken? Of wat staat op je planning vandaag?
1: Vandaag niet zoveel, want ik heb problemen met mijn benen een beetje.
2: Oh,
1: en mijn armen.
2: Ja.
1: Ouderdom.
2: Allemaal
1: vijf armen.
2: Ja, nee, maar in je hoofd ben je nog steeds 18, toch?
1: Ik ben mijn hoofd, gaat het goed. Klopt.
2: Ja, precies. Nou, dat is fijn te horen. Als je dan dadelijk weer lekker fit en fruitig bent, dan kun je op onze kosten voor 50 gulden een lunch gaan nuttigen bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. Nogmaals gefeliciteerd.
1: Dankjewel.

0: Geniet u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Konoeko Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konoeko Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan. Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevin.
3: Exacte man.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: En daar is het 7 uur over 20 seconden. Het is tijd voor het laatste nieuws. Op Paradise FM hoor je Nelly Rossa. Bon dia.
7: Bon dia. Voor de Bulgaarse kust in de Zwarte Zee zijn 2 vrachtschepen getroffen door een droneaanval. 1 schip is gezonken, de bemanning wordt vermist. Op het andere schip brak brand uit. 18 opvarenden zijn gered, van wie een aantal gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Wie er achter de aanval zit is nog onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft een spoedvergadering belegd met de veiligheidsdiensten. En in de Amerikaanse staat New York is het noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle verspreiding van de mazelen. Alleen al deze week kwamen er meer dan 100 besmettingen bij. Landelijk kampt de VS met de ergste mazelenuitbraak sinds 1991, met al bijna 4000 gevallen en 8 doden. In Pennsylvania staat de teller op meer dan 1000 besmettingen. Volgens gezondheidsexpert is de uitbraak het gevolg van een sterk dalende vaccinatiegraad. Internationale gezondheidsdiensten bepalen binnenkort of de VS de officiële status van mazelenvrij land kwijtraakt. En lokaal nieuws. Op de Krakkersbijweg is gisteravond een dodelijk ongeluk gebeurd. Bij een botsing tussen 2 SUV's overleed 1 bestuurder ter plekke. 2 inzittenden raakten gewond. De politie heeft de zaak in onderzoek. En PNP-statenlid Chaudhry Osipa eist dat de regering PISA stopt met het negeren van rechterlijke uitspraken. Aanleiding zijn de 17 ambtenarenzaken die vandaag bij de rechter dienen. Volgens de ombudsman voert de overheid in ruim 62% van de gewonnen ambtenarenzaken het vonnis niet uit. Osipa wil weten wat dit de gemeenschap kost. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.
6: Helemaal compleet. Dankjewel, Nelly.
0: Paradise FM. Verkeersupdate.
8: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: 5 meldingen op de weg op dit moment. Ik noem er 3. Die zijn langer namelijk dan 11 minuten. Op de Caracasbaarweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu. 18 minuten al vertraging, zo even na 7 uur. Op de Camino Reginaldsen Ricardinho richting Santa Rosa. Vanaf kruispunt Bentaweg. 16 minuten zeker vertraging. En op de Camino Duvetboy Nicolinha richting de Caracasbaarweg. 11 minuten. 1 melding op Hato. Verwacht iemand uit Kralendijk. Nou, deze vlucht die lijkt 75 minuten al vertraagd te zijn. Nu al duidelijk geworden uit de data. De TFL 393 staat nu gepland voor 3:50 vanmiddag.
9: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
10: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
11: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
12: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
13: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Met de snoepjes van de muziek Robbie Williams en Nicky Jam.
4: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag.

0: waar je ook bent op dit moment, hè, zie je het zonnetje schijnen en voel je hem. Het is een bijzonder vandaag. Er zit een bepaalde energie in, of komt dat juist door de muziek van Nicky Jam die je net hoorde? Dat zou ook kunnen bijdragen. Het is 7:11. Welkom bij de ochtendshow van Paradise FM hier op 103.1. Ik ben Jeremy. Nelle zit hier lekker aan een... wat is het? Het is niet eens een appel, hè? Het is een pruim? Nee, wat is het? Ja. Wel een appel. Ja, dingetje. Gewoon lekker fruitje, zo, 's ochtends vroeg. Wat eet jij? Wat heb jij vanochtend gehad voor ontbijt? En kun je daar ook een beetje de laatste actualiteiten bij gebruiken? Want als we even stilstaan bij wat er gebeurt op social media, dan heeft Instagram een nieuwe functie. Maar daar zijn ze niet overal even blij mee en gerust op. Zeker in Engeland niet. Met Instance kun je daar straks foto's en video's rechtstreeks met iemand delen, waarna ze na het bekijken weer verdwijnen. Klinkt een beetje als stuur het, bekijk het en weg ermee. Maar die Britse toezichthouder Ofcom die vraagt zich af of Meta wel goed genoeg heeft gekeken naar de risico's. Vooral als het gaat om illegale content en de veiligheid van kinderen. Meta die zegt ondertussen, ah, rustig maar, we hebben die risico's allemaal onderzocht. En Ofcom daar ook over geïnformeerd. Maar ja, Instagram introduceert een functie waarbij berichten verdwijnen en de Britse toezichthouder probeert nu vooral te voorkomen dat de problemen ermee verdwijnen voordat iemand ze ook eigenlijk echt heeft onderzocht. En je hebt dit verhaal waarschijnlijk al voorbij horen komen. Eerder, dat loopt al een paar dagen. De co-piloot van Flight Dubai, die vorige week zijn gezagvoerder aanviel tijdens een vlucht naar Tel Aviv. Inmiddels komt er nieuwe informatie uit het onderzoek. Volgens Israëlische bronnen zou de man de aanval al eerder hebben willen uitvoeren tijdens een vlucht naar Tel Aviv, eerder dit jaar. Maar toen zag hij er vanaf, omdat hij iemand aan boord kende. Volgens diezelfde bronnen was het plan uiteindelijk om het vliegtuig te laten neerstorten bij de luchthaven van Tel Aviv. Het onderzoek loopt nog en veel details zijn nog niet officieel bevestigd. En de man die zit vast in de Verenigde Arabische Emiraten. En ja, daardoor krijgt dit verhaal dus wel iedere dag weer een nieuwe laag, zo blijkt. En je moet even slikken als je Suriname voetbalsupporter bent. Suriname had aan een gelijkspel tegen Guatemala genoeg om door te gaan naar de kwartfinales van de Nation League. En 95 minuten lang leek dat ook te gebeuren. Maar in die 96e minuut raak 1-0 weg, kwartfinale. Suriname eindigt als derde in de groep en ziet Guatemala en Jamaica doorgaan. En de late avond was sowieso al beladen. Surinaamse spelers zeggen dat ze tijdens de wedstrijd racistisch zijn bejegend vanaf de tribunes. Oh. Dus 95 minuten lang ben je dichtbij en dan duurt 1 minuut ineens een heel stuk langer met alles wat er gebeurde. Potverdorie zeg.
1: De zon komt er langzaam op.
0: Ja, het is een mooi zonnetje.
1: De koffie staat alweer klaar.
0: Is ook wel scherp, hè? Ja.
1: Jeremy zegt goedemorgen.
0: Ja, bon dia.
1: Dit wordt jouw dag vandaag.
0: Met heel veel goede muziek.

0: Alban één keer live mogen zien. Hij trad ergens op. Ik mocht er achter de schermen zijn. En deze man die had een afgeschermde ruimte nodig. En dan ging zijn opgetreden doktersjas daar over het kledingrek heen. En op de een of andere manier, als je zo'n grote hit hebt en zo'n grote artiest voor je, is dat toch indrukwekkend, hè? Ja, is toch indrukwekkend. Paradise, met na Dr. Alban dadelijk veel meer fijne muziek. De beste, ooit gemaakt, de beste hits hoor je hier. Onder meer Manna komt eraan. Het laatste nieuws. En dan was het gistermiddag tussen 4 en 7 in Werkhoven werkt over bij Vanessa. Tijd voor een bijzonder mooi gesprek. Het was 5 oktober, de dag van de leraar. En Vanessa belde met Nathalie de Meij. En Nathalie stond niet alleen 20 jaar voor de klas, gisteren precies. Ze deed ook nog eens een keer een emotionele oproep. Oh ja, nee, dat is geen oproep. Dat zou het begin zijn van het Laura-woord van de dag. Eens even kijken. Waar ben je, Vanessa? Hier, kijk. Ah, hoe ging die oproep dan?
1: Het is dag van de leraar, dus het is een mooie dag om een leraar te bedanken. Maar het kan natuurlijk elke dag. En mijn oproep is inderdaad, bedank je leraar. En het hoeft niet groot, het hoeft niet perfect, niet gecompliceerd te zijn. Gewoon een voice note, een berichtje op Facebook. Misschien werken ze zelfs nog op dezelfde school. Er zijn leraren die hebben heel veel betekend voor mensen. Als ik op een feestje stond en mensen vroegen, wat doe je? En ik zei, ik ben docent.
2: Ja.
1: Dan zeiden ze altijd eerst, wow, nou, petje af.
2: Ja.
1: En als tweede zeiden ze altijd, ik had een leraar en dan keek ze een beetje dromerig in de verte. En dan kwam er een verhaal van een leraar die een enorm verschil voor hun had gemaakt.
2: Ja.
1: En dat is prachtig. Alleen ik dacht dan altijd, weet deze leraar dat?
0: Heb jij ook zo'n leraar die je misschien wel een compliment kunt geven? Een hart onder de riem kunt steken? De oproep van Nathalie gisteren in Werkhoven werkt over bij Vanessa. Vanmiddag om 4 uur is ze er weer.
3: Je start hier jouw dag. Lekker opgewekt. Paradise FM. Met de ochtendshow.
0: Lekker rocken met Mana op Paradise.

0: Tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: En daar zijn we aangekomen, precies om 19:30 op je dinsdagochtend. Het is 6 oktober. En wat brengt het nieuws? Nelly Rossa weet dat. Bon dia.
3: Bon dia. Curaçao neemt het volgende maand in de kwartfinale van de CONCACAF Nations League op tegen Panama. De Blue Wave speelt op 12 november eerst thuis in het Ergileo Hato Stadion. 3 dagen later, op 15 november, volgt de uitwedstrijd in Panama. De winnaar van dit tweeluik plaatst zich direct voor de halve finales die in maart volgend jaar worden gespeeld. En waarnemend gouverneur Lucella Janssen heeft rechter Zandbergen gisteren officieel beëdigd als nieuw lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. De beëdiging vond plaats in aanwezigheid van onder meer hofpresident Sigmar Carmelia. En internationaal nieuws, de kledingwebshop ASOS is mogelijk gehackt. Appgebruikers ontvingen vanochtend opvallende notificatie waarin criminelen beweren de databestanden van het bedrijf volledig overgenomen te hebben. ASOS telt wereldwijd zo'n 17 miljoen klanten. Het kledingbedrijf heeft zelf nog niet gereageerd op het bericht.
2: Nee, dat wordt eerst allemaal onderzocht en 6 keer gecheckt en gedaan. Dataveiligheid hier en daar. Wat was precies die melding? Stond dat erbij?
3: We hebben de Snowflake-omgeving volledig in onze macht.
2: Snowflake-omgeving, oké. Okay. Lekker cryptisch ook.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Met de verkeersinformatie best nog wel wat meldingen, maar ze worden langzaamaan korter. Dat is fijn. Op de weg naar Westpunt richting Poenda vanaf kruispunt Kaaien Grote Berg, 8 minuten. Camina die brieven gehad richting Santa Rosa, daar staat 8 minuten vertraging. Op de Bramendiweg richting Bapar Kibra vanaf kruispunt Amandelweg, 7 minuten. En op de Goosjeweg richting Mahoma vanaf kruispunt Kadoweg tot de Kaya-kazerne, 7 minuten vertraging. Er is ook een melding vanaf Hato. De vlucht naar het Kralendijk, de TUI Fly 393. Die lijkt 75 minuten vertraagd te zijn en landt nu vanmiddag om 4:10. Dus als je iemand moet ophalen, ja, dan kun je rustig aan doen. Deze man, moet hij weer gaan optreden? Moet hij weer gaan zingen? Moet hij nieuwe muziek gaan maken? Hij is vrijgesproken van zijn daden. Wij genieten van de muziek van Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Taylor Swift komt eraan. Het is gewoon de beste muziek ooit gemaakt die je hier hoort bij Paradise FM 103.1. Ook zo Nelly met het krantenoverzicht.

0: Mijn kroeghit was dat, hè, Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Het is 6:55. Nelly, we zijn een beetje vroeg. Wat doen we eraan?
1: Ik vind het niet vroeg, hoor. Ik vind het gewoon op tijd.
0: Ja?
1: Ja, op tijd.
0: We proberen het altijd een beetje rond 7:50 te plannen. Het krantenoverzicht. Nu zijn we 5 minuutjes eerder.
1: Nou, voor mij is het perfect.
0: Misschien, ja, toch wel? Of moeten we even de boel gewoon even stilgooien en een lekker bakje koffie halen? En,
1: Ik wil van start.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Want onder andere in de Extra staat er een artikel. Een vervolg van de statenvergadering van gisteren. Waarin minister van VVRP, Charles Cooper, eigenlijk vertelde over allerlei renovatieplannen die het kabinet heeft voor bepaalde monumenten. Nou, we kennen allemaal het voormalige bestuurscollege kantoor. Het gedeelte is nog Scharlo. Dat is eigenlijk al jaren verlaten. En er waren allerlei plannen. Maar dat wordt dus wel nu gerenoveerd. Er is ongeveer 15 miljoen gulden gereserveerd voor het renoveren van de gebouwen. En ook landhuis Sorsaka. Dat is waar vroeger de gezaghebber woonde. De ambtswoning van de gezaghebber. Die wordt ook gerenoveerd. En wat die plannen daarvoor zullen zijn. Nou, er waren in het verleden werd er nog gesproken dat het Amerikaanse consulaat daarin zou trekken.

0: het Roosevelt House ook niet doorgingen. Ik weet nog dat onder voormalige premier Gerrit Schotten werd er ook gesproken om dat pand te veranderen in de ambtswoning van de premier. Nou, dat is ook allemaal niet doorgegaan, maar nu willen ze het dus nu echt gaan aanpakken. Het is eigenlijk heel zonde als je ziet hoe Landhuis Versaca zo verder in verval raakt, terwijl er genoeg mogelijkheden zijn om het weer in ere te herstellen.
1: Ja, maar alles kost geld.
0: Dat is geen excuus om het niet te doen.
1: Of moeten we maar gewoon niks gaan rekenen aan elkaar dan? Dat werkt natuurlijk ook niet. Als niemand het wil investeren, dat bedoel ik eigenlijk meer.
0: Maar het is een overheidstaak en er is geld ervoor. Begroot. We hebben ook begrotingsoverschotten de afgelopen jaren. Althans, afgaande van hoe het er nu uitziet qua belastingopbrengsten. Die zijn ook hoger. Het gaat heel erg goed met de compliance. Dus er is geld daarvoor om het ook het bezit te onderhouden.
1: Ja.
0: Wat er verder nog wordt is gesteld in de kranten. Onder andere over een bijzondere vriendschap tussen de voetballer Tahi Chong en de 11-jarige Jason Chirino. Dat is een jonge fan die al op jonge leeftijd veel gezondheidsproblemen overwon. Waaronder leukemie en ook een zware longinfectie. Nou, op de voorpagina van de Extra zie je dat voorafgaand aan de wedstrijd tegen Trinidad ging Chong samen met Jason het veld op. En na afloop zocht hij via Instagram naar de jongen om hem zijn shirt te geven. En de profvoetballer noemt Jason, die echt een doorzetter is en gek is op voetbal en honkbal, zijn grote held.
1: Oh, honkbal ook nog. Okay,
0: honkbal. Want het is echt een hele lieve.
1: Want Chong dat ook een beetje trouwens.
0: Honkballen? Nou, laat hem dan gewoon even voetballen.
1: Oh ja.
0: Eén carrière is genoeg.
1: Ja, maar vaak zie je als iemand een talent heeft, dat ze vaak meerdere talenten hebben. Je hebt een bepaalde aanleg, je pakt dingen heel snel en makkelijk op. Dus misschien kan in plaats van goed trappen ook goed slaan. Ja, weet jij veel, ja.
0: Nou, voorlopig zien we Chong nog op het voetbalveld.
1: Heel goed.
0: Kunstmatige intelligentie moet werknemers vooruit helpen en niet zomaar vervangen. Dat pleit de Sociaal-Economische Raad van Curaçao onlangs tijdens een internationale top in Zimbabwe. Dat staat ook in de kranten. Volgens de Sociaal-Economische Raad kan kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld helpen in het toerisme, zoals bij het voorspellen van boekingen of het voorkomen van voedselverspilling in hotels. Wel stelt de adviesraad dat werknemers op tijd moeten worden opgeleid en dat mensen altijd de uiteindelijke beslissingen moeten blijven nemen op de werkvloer. En zo moet dus kunstmatige intelligentie het als werknemers niet vervangen, maar wel helpen om het werk te verlichten en ook vooruit te helpen.
1: Ik zie al meteen zo'n sci-fi script voor me, waarbij we over worden genomen. Half robot worden ook, helemaal AI, weet je wel. Net als bij de Star Trek en de Star Wars series allemaal. Zo'n cyborg, zeg maar. Vind je dat een beetje creepy als ik nu zo ga praten?
0: Dan denk ik aan het einde van de wereld.
1: Ja, nou, die is gelukkig nog lang niet nabij. Laten we genieten van deze dag, 6 oktober, hier bij Paradise. Ja, en dat doen we met goede muziek. Want The Promise You Made van Cock Robin komt er zo meteen aan. Terug naar de 80's. Na de feiten van Filia, Taylor Swift hier.

eerste Bolle 3.1. Heel de dag. De beste muziek ooit gemaakt. Heel veel jaren 80, jaren 90. Een beetje Ace of Base dadelijk nog. En ja, we maken ons ochtends verder nogal druk om dingen die over een paar uur eigenlijk helemaal niet meer belangrijk zijn. Nou, je kent het wel. Je telefoon doet ineens moeilijk. Je staat 5 minuten langer in de file. Iemand reageert niet op je bericht. De koffie is op. En op dat moment voelt het alsof dat je hele dag verpest is. Maar toen zag ik vanmorgen een bericht uit Nederland waarvan ik dacht, misschien moeten we het leven soms gewoon iets simpeler bekijken. Want op de Ermeloze Heide lopen sinds deze zomer 2 Italiaanse berghonden bij een schaapskudde. En hun taak? De schapen beschermen tegen wolven. Nou, die honden die wonen dag en nacht bij de kudde en zodra ze gevaar zien maken ze zich groot en beginnen ze te blaffen. Niet om de wolven aan te vallen, maar eigenlijk gewoon te zeggen, hey, vriend, vandaag even niet, hè, opzouten. En ergens vind ik dat een prachtige levenshouding. Misschien moeten wij dat vandaag ook maar even proberen. Krijg je een e-mail waar je niet op zit te wachten? Nou, vandaag even niet. Staat er weer iemand midden op de weg te twijfelen? Vandaag even niet. Werkt je computer niet mee? Adem in, adem uit. Denk aan die Italiaanse berghonden. Maak je groot, kijk belangrijk en blaf desnoods even naar je scherm. Probleem allemaal weer opgelost. Paradise 103.1, het is bijna 10:50 op je dinsdagochtend 6 oktober met Teddy Swims. Dit is The Door.

De show, Jeremy hier, Nelly van de Partij. Over een paar minuutjes zet zij het laatste nieuws voor je op een rij. En ik blik even met je naar Ronan Keating, die je tegenwoordig op televisie ziet als coach bij The Voice in Australië. Maar zodra hij daar met een boyband op het podium staat, nou, dan lijkt er iets te gebeuren. Dan is hij weer gewoon die jongen van Boyzone. Dit jaar coachte hij de Australische boyband The 64... en uiteindelijk stond Ronan tijdens de finale zelf met ze op het podium. Samen deden ze een nummer van New Kids on the Block. En dat vind ik eigenlijk heerlijk, hè? Want Ronan is inmiddels 49... maar zet een paar jongens met microfoons naast hem... en blijkbaar is dat boybandgevoel dus gewoon nooit weggegaan. En dat herken je misschien ook wel. Je kunt jaren ouder worden, een druk leven krijgen... werk, afspraken, rekeningen. Maar dan hoor je ineens een nummer uit je jonge jaren. En binnen 3 seconden ben je weer terug. Niet omdat je terug wilt naar vroeger... maar omdat sommige muziek gewoon een knop in je hoofd heeft. Ronan heeft dus bewezen, je kunt wel uit de boyband stappen... maar de boyband stapt blijkbaar nooit helemaal uit jou.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Bij Mundomio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Inmiddels is het anderhalf minuut na 8:00. Je dinsdagochtend in volle gang met dadelijk meer lekkere muziek. Nu het nieuws met Nelly Rossa.
4: Bon dia. In Kazachstan zijn 5 hoge legerofficieren gearresteerd na een fataal ongeluk tijdens een militaire oefening. Bij de operatie in de Kaspische Zee raakten 17 militairen te water. 14 van hen kwamen om het leven. Volgens de president is er sprake van criminele onprofessionaliteit. De militairen hadden onder meer geen reddingsvesten gekregen. Behalve de arrestatie van de legerleiding heeft de president ook de minister van Defensie per direct vervangen. En op het dark web worden kant-en-klare afperspakketten verhandeld voor ruim 10.000 vrouwen wereldwijd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. De pakketten bevatten intieme foto's en privégegevens zoals adressen en sociale mediaprofielen, bedoeld om slachtoffers af te persen. In Nederland gaat het om tenminste 190 slachtoffers, in België om 28. Het Antwerpse pakket is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het criminele platform. En lokaal nieuws. Het parlement heeft gisteren met VVRP-minister Charles Cooper gesproken over de slechte staat van historische panden in de binnenstad. Tijdens de vergadering ging het over de veiligheidsrisico's van de verwaarloosde monumenten en de antwoorden op eerdere vragen van statenleden. Ook gaf de minister een toelichting op de aankoop van het voormalige Steos-gebouw. Vertegenwoordigers van het Monumentenfonds en het Rampenbureau waren eveneens aanwezig om de situatie toe te lichten. En Curaçao neemt het volgende maand in de kwartfinale van de CONCACAF Nations League op tegen Panama. De Blue Wave speelt op 12 november eerst thuis in het Ergilio Hato Stadion. 3 dagen later, op 15 november, volgt de uitwedstrijd in Panama. De winnaar van dit tweeluik plaatst zich direct voor de halve finales die in maart volgend jaar worden gespeeld. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
5: Paradise FM, verkeersupdate.
6: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Op de Serie Loraweg richting Jan Wee vanaf kruispunt Didoweg, KAA, tot de rotonde Robert A. Willems. 19 minuten op dit moment file rijden. Op de Krakkersbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Tiborin, 12 minuten vertraging. Op de Nestorweg richting Santa Rosa vanaf kruispunt Kaya Zelpla tot San Fuegoweg, 9 minuten. Ook nog een melding op Bonaire, tenminste van de vlucht vanaf Bonaire. De melding komt van Hato natuurlijk, hè. Het vliegverkeer, de Kralendijkvlucht van TUI Flight 393, die is 75 minuten vertraagd zoals de data nu laat zien. En die landt om 3:50 vanmiddag.
7: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
8: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagterps en Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Mermaid. What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Jeremy Kesseler.
5: Met dadelijk een heerlijke kippenvelplaat naar Michael Sambello.
6: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed met Keihard, de ochtendshow met Jeremy.

0: Sommige nummers zijn meer dan muziek. Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen werd geschreven voor de film Philadelphia over een homoseksuele advocaat die zijn baan verliest nadat bekend wordt dat hij HIV heeft. De film maakte een zware menselijk verhaal zichtbaar en Springsteen gaf dat gevoel. Ja, een stem, verdriet, hoop en waardigheid. De laatste minuten hier in de ochtendshow. Jeremy hier, Nelly ook van de partij. Straks weer zij hier met het laatste nieuws, het krantenoverzicht. En als we kijken sowieso naar wat er speelt, dat is bijna letterlijk deze uren in het nieuws, dan is dat Lionel Messi. Want die speelt vannacht zijn allerlaatste wedstrijd voor Argentinië. Na 21 jaar neemt hij afscheid als international. En als je terugkijkt is het eigenlijk een bizar verhaal. Zijn interlandcarrière begon in 2005 met een rode kaart na 47 seconden. Messi was 18 en dacht toen zelfs dat hij misschien nooit meer voor Argentinië zou spelen. Maar ja, 21 jaar later staat hij daar nog met 207 interlands, 125 doelpunten, 2 Copa America-titels en natuurlijk die wereldtitel van 2022. Tegen Benin speelde hij nog 1 keer in Buenos Aires in een stadion dat met 80.000 mensen binnen 2 uur was uitverkocht. Mensen, 2 uur. Van 47 seconden en rood dus na 21 jaar en een wereldtitel. Ik zeg, dat is nogal een behoorlijke carrière voor Messi. En dit klinkt bijna als een filmscript. De voormalige baas van de Duitse inlichtingendienst is zelf opgepakt op verdenking van spionage. August Hanning, die de BND van 1998 tot 2005 leidde, zou jarenlang geheime informatie hebben gekregen van een oud-medewerker van de dienst. Het zou gaan om zo'n 2000 vertrouwelijke documenten, onder meer over het Iraanse nucleaire programma en het Russische leger. Die informatie zou Hanning mogelijk hebben gebruikt voor zijn werk als veiligheidsadviseur en minstens 1 analyse zou zijn gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. En welk land daarachter zit, dat is dan weer niet bekend. Leuk nieuws, we hebben er een nieuwe Nobelprijswinnaar bij en dat klinkt alsof hij rechtstreeks uit een science fiction film komt. De 82-jarige Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Die kleine deeltjes uit de ruimte die dwars door de aarde en zelfs door ons lichaam heen vliegen. Halsen bedacht dat je die mysterieuze deeltjes kunt meten met een enorme detector diep onder het ijs. Ja, op de Zuidpool. Daarmee kunnen wetenschappers meer leren over extreemkrachtige gebeurtenissen in het heelal. Zoals exploderende sterren. Dus ja, er vliegen de hele dag miljarden deeltjes dwars door je heen. En jij maar denken dat het die derde kop koffie was die zo hard aankwam, hè? Goedemorgen, welkom bij Paradise.
1: Je doet de luiken open.
0: Ah, wordt wel tijd.
1: Palmen wijven zacht in de bries.
0: Heel zacht op dinsdag.
1: Jeremy klinkt al uit je radio.
0: Ook lekkere muziek, hoor.
1: En

0: Was dat niet eerder Ronan Keating van Boyzone in de uitzending hier in de ochtendshow? En nu Take That. Ja, de boybands blijven altijd, toch? Het is de beste muziek ooit gemaakt om 8:56 hier bij Paradise. Jeremy hier, Nelly van de partij. Het laatste nieuws hoor je over een minuutje of 7. En als je dan vanochtend toch even naar het nieuws op Curaçao kijkt, dan krijg je eigenlijk een mooi overzicht van, ja, zoals ik het omschrijf, het leven zelf. Eerst de prijzen. Die zijn in augustus gemiddeld niet gestegen ten opzichte van juli. En kijk, ja, dat klinkt dan positief, hè? Nou, totdat je erbij zegt dat we gemiddeld nog altijd 1,4% meer betalen dan een jaar geleden. Dus eigenlijk is het goede nieuws, het wordt niet nog duurder. Dat is inmiddels ook een beetje goed nieuws geworden op zichzelf. En dan de zorg. Nieuwe cijfers laten zien dat 8,2% van de mensen op Curaçao vorig jaar voorgeschreven medicijnen niet kon betalen. Nou, dat is natuurlijk een stuk minder luchtig, maar het zegt wel iets over hoe snel gewone dagelijkse kosten kunnen oplopen. En dan was er gelukkig ook nog nieuws waar je gewoon trek van krijgt. De Dine Out Week is begonnen. Meer dan 25 restaurants doen mee met speciale menus vanaf 77 gulden. Dus er zijn deze week in ieder geval genoeg plekken waar je even niet over de prijzen hoeft te praten. Nou ja, totdat de rekening komt dan. Misschien is dat vandaag op de dinsdag wel de beste levensstrategie. Houd je vaste lasten een beetje in de gaten. Zorg goed voor jezelf en de ander en reserveer daarna gewoon een tafel. Je moet tenslotte ook ergens van genieten.
1: Jeremy, help jouw dag smooth.

0: film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
2: Banco di Caribe.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
5: De ochtendshow van Paradise heeft het laatste nieuws voor je. Wordt gelezen door Nelly Rossa. Ik ben benieuwd wat het is. Vertel.
6: Bon dia. Curaçao neemt het volgende maand in de kwartfinale van de CONCACAF Nations League op tegen Panama. De Blue Wave speelt op 12 november eerst thuis in het Ergilio Hato Stadion. 3 dagen later, op 15 november, volgt de uitwedstrijd in Panama. De winnaar van dit tweeluik plaatst zich direct voor de halve finales die in maart volgend jaar worden gespeeld. En waarnemend gouverneur Rutselle Jansen heeft Menno Zandbergen gisteren officieel beëdigd als nieuw lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. De beëdiging vond plaats in aanwezigheid van onder meer hofpresident Sigmar Carmelia. Zandbergen gaat aan de slag als hoge beroeprechter in civiele zaken op Curaçao. En internationaal nieuws, OpenAI gaat teksten van ChatGPT voorzien van een onzichtbaar watermerk voor gebruikers in de Europese Unie. Met deze nieuwe functie, genaamd TextGrain, wil het bedrijf voldoen aan de strengere Europese AI-regels. Het watermerk wordt subtiel verwerkt in de woordkeuze van het taalmodel. Daardoor kunnen speciale programma's herkennen of een tekst door kunstmatige intelligentie is geschreven. De technologie is overigens nog niet waterdicht. Bij het aanpassen van een tekst of bij hele korte berichten neemt de herkenbaarheid snel af.
5: Nou, ik denk dat die technologie sowieso nooit waterdicht wordt. Want AI doet gewoon zijn eigen ding, toch? Uiteindelijk, misschien gaan ze via dat watermerk wel met elkaar praten onderling. Je kunt natuurlijk alle kanten op denken, je weet het niet, hè? Ja, er gaan veel verhalen over rond. Maar ik ben blij dat het er is, want het helpt ons wel in ons dagelijks werk. Zo verzamelt het informatie over de files bijvoorbeeld.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
7: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Daardoor kan ik je melden dat op dit moment nog 8 knelpunten zijn op ons douche Corsau. En op de Caracasbijweg richting Salinja vanaf kruispunt Camino Roy Santo, dat daar 6 minuten vertraging staat. Op de Mercuriusstraat richting Salinja vanaf kruispunt Saturnusstraat is dat 5 minuten die vertraging. De vluchten op Hato die zijn allemaal tijd, behalve eentje. Inderdaad, daar zie ik nu dat de vlucht vanuit Kralendijk vanaf Bonaire 75 minuten vertraagd is. 15:49 komt hij aan vanmiddag. Dus als je hem moet ophalen vanaf Bonaire, kun je rustig aan je tijd nemen. Nelly, zin in een beetje Michael Jackson? Nee? Is niet jouw favoriete? Oké. Nee, echt niet? Oh, dat had ik wel verwacht eigenlijk. Vooral omdat je deze niet zoveel hoort. Hoe is het? Ach, Michael Jackson. Zometeen het krantenoverzicht. Nelly slaat de kranten open en is zich aan het voorbereiden. En vertelt jou dadelijk de ins en outs.

0: ochtendkrant van Nelly.
1: Een plaat die je niet zo vaak hoort, extra leuk op 103.1. Is er ook leuk nieuws vanochtend, beste Nelly Rossa?
2: Nou, ik denk dat de kranten het vooral hebben over de centrale commissievergadering gisteren in de Staten.
1: Okay.
2: Over onder de vervallen panden in de binnenstad.
1: Oh ja.
2: Maar ook natuurlijk over de aankoop van het voormalige salescomplex. Dat blijft ook de gemoederen bezighouden. Uit de recente tweede taxatie blijkt dus dat het pand 26,4 miljoen gulden waard is. Dat is aanzienlijk meer dan de 18 miljoen van een jaar geleden. Dat toen uit een taxatierapport naar voren kwam. Volgens minister Charles Cooper zou de aankoop van het complex voor 15 miljoen gulden een uitstekende deal zijn geweest. De overheid had aanvankelijk ook 15 miljoen geboden, maar de curator stelde dat het pand al voor 11 miljoen was verkocht aan een particuliere partij. Na onderhandelingen achter de schermen wist de overheid het voormalige ziekenhuis uiteindelijk toch voor 13 miljoen gulden over te kunnen nemen van deze particulieren. Nou, onder andere dus van Bas Filippini. De minister die eist nu een onderzoek naar het handelen van de curator en heeft dus aangekondigd juridische stappen tegen hem te nemen, omdat ze vinden dat hij verkeerd heeft gehandeld door niet eerst af te wachten. En aangezien zij ook meer, de overheid had meer geboden dan de particulieren. Verder zegt de overheid dat naast de overheid, dus ook CMC Vastgoed, neemt deel aan de aankoop. Zij leggen 4 miljoen gulden in om een deel van het CEOS-terrein te verbouwen tot een nazorgcentrum met goedkopere bedden. Verder stelde Cooper ook dat de overheid de eerste koopoptie wil krijgen voor het dementiecentrum Huizen Hugenholt, dat deels op CEOS-terrein ligt en ook deels op overheidsterrein. En hetzelfde geldt dus ook voor het oude pand van Brasami in Otrobanda. Voor de plannen die de overheid heeft voor het gebied, voor in ieder geval Otrobanda. En ook stelde Cooper dus dat het belangrijk is om historisch erfgoed te voorkomen dat historisch erfgoed in private handen valt of dat het wordt gesloopt voor commerciële hoogbouw. Dus daarmee wil de overheid dus historisch erfgoed behouden. Verder in de kranten natuurlijk verder ook over ditzelfde staatsvergadering. Dan ging het ook over het vervallen Cinelandia-gebouw. Je weet dat het Art Deco-gebouw in Poenda, als je de stad binnenrijdt. En er is nu hekwerk voor geplaatst, omdat het toch gevaarlijk is, omdat er stukken beton naar beneden
1: vallen. Ja, ja, ja.
2: Het vormt dus een direct gevaar voor voorbijgangers en toeristen door het risico op vallend beton en afbrokkelende muren. MFK-statenlid Janiel Carolina die wil dus dat we in plaats van dat we erover blijven praten, dat het woord ook wordt omgezet in daden. Hij pleit dus voor een snelle oplossing en ook nauwe samenwerking tussen de overheid, erfgoedorganisaties, de brandweer en natuurlijk ook de eigenaar om de veiligheid in de binnenstad te garanderen. Volgens Leslie Fair van het directoraat Risicobeheersing en Rampenbeleid is het nog maar de vraag of het hekwerk voor het vervallen Cinelandia-gebouw genoeg is om voorbijgangers te beschermen.
1: Ja, je hebt ook van die netten vaak die je dan overheen kunt spannen. Maar als de brokken te groot zijn, dan valt het gewoon door de netten heen natuurlijk. Maar alles helpt, lijkt mij. Ja,
2: ja, ja, ja. Dus volgens Fair moet eerst een grondige risicoanalyse worden gemaakt. En ook het gebouw verkeert tegenwoordig in zo'n slechte staat dat niet alleen kleine stukken beton, maar ook grotere delen van de gevel naar beneden kunnen vallen.
1: Maar weet je ja, het is historisch. Je wil het gaan preserveren, of noem je zoiets. Maar
2: conserveren,
1: preserveren, behouden. Moet je soms niet op een gegeven moment de keuze maken dat je een pand gewoon helemaal afbreekt en iets nieuws opbouwt? Ik zie dat op heel veel plekken op het eiland. Er staan zoveel oude gebouwen die überhaupt een risico vormen voor veiligheid. Ja, misschien moet je die gewoon eens met de sloophamer naar beneden kletsen.
2: Ai, ai, ai.
1: Ja, ik weet het.
2: Kijk, dat is dus. Er zijn verschillende rechtszaken al geweest, ook tussen de overheid en de eigenaar. De eigenaar is gevraagd om het te herstellen. Dat is tot op heden niet gebeurd. En de verwachting is dat het uiteindelijk, dat er straks ook niet niks meer te herstellen valt.
1: Nee, daarom,
2: omdat
1: ja.
2: Het al zo ver

0: in deze staat is. Nou, dat wil je dus eigenlijk voorkomen.
1: Nee, nou, natuurlijk. Maar als uiteindelijk de sloopkogel moet worden besteld... ja, dat is misschien een beetje een gebed zonder einde dit. Maar goed. Kunnen we nog iets positiefs nog uit de krant trekken? Nog even om af te sluiten.
0: Positief. Ja. Ik zag wel iets opmerkelijks in het Antilliaans Dagblad. Dat was wel al eerder aangekondigd. En dat had te maken met een onderzoek dat wordt gedaan... in opdracht van het Belasting Douane Museum in Rotterdam... En dat gaat dus over een onderzoek naar het koloniaal slavernijverleden van de Belastingdienst en de douane. Okay. Een onderzoekscentrum gaat dus hier naar onderzoek doen. En de resultaten worden in 2028 verwacht. En er komt dan een publicatie en ook een tentoonstelling in het museum. En het gaat dus eigenlijk over het onderbelichte deel van de geschiedenis van de Nederlandse Belastingdienst en douane.
1: Ja, we moeten alles boven tafel krijgen. Ook vanuit Nederland heeft het Koningshuis een heel onderzoek laten uitvoeren. Er komen ook behoorlijk wat, ik noem het maar netjes uitgedrukt, spraakmakende dingen uit naar voren. Nou, dit vult eigenlijk het hele verhaal verder aan, denk ik. Hè? Ja. Mm-hmm. Nelly, dank je wel voor dit overzicht weer. We maken ons op voor het LoRa-woord van de dag. Heb je iets opgezocht?
0: Ja, het staat al in de app.
1: Oh, oké. Nou, dan ben ik benieuwd wat dat is. Haha, 103.1 met Cameo.

0: Shakira en de voetbal in Waka Waka, This Time for Africa. Wij maken ons ook druk om het voetbal natuurlijk. Hans eigen Blue Wave in de Nations League.
1: Het Lora woord van de dag.
0: Eerst even deze zaken om 9:09 op je dinsdagochtend. Nelly, je hebt gespeurd, je hebt gezocht, je hebt gedaan en je liep ergens tegenaan. En toen?
2: Ja, nou, eigenlijk is het denk ik het woord waar we vandaag gaan behandelen. Mm-hmm. Is denk ik wel hoe de voetballers van Trinidad afgelopen zondag erbij stonden na de wedstrijd.
0: En ze keken ernaar. Ja. Stonden erbij en de keken ernaar.
2: Maar het gaat meer om hoe ze zich voelden en hoe ze erbij stonden. Want het gaat om Tourdi of Tourdi. Je hebt beide.
0: Tourdi.
2: Ja, Tourdi of Tourdi. En ja, wat zou je denken? Na zo'n wedstrijd waarbij ze dan toch zijn gedegradeerd naar de
0: teleurstelling.
2: Ja, en dan nog meer, behalve teleurgesteld, dan sta je er...
0: Zwaar teleurgesteld.
2: Ja. Ja, dat waren ze zeker. Ja. Echt niemand komen.
0: Tot huilens toe natuurlijk, ja.
2: Ja, ja, het was echt zo zielig voor ze, want het stadion was echt praktisch leeg. Ze hebben geen enkele wedstrijd gewonnen en het gaat er alleen maar bergafwaarts. Nou, ze waren eigenlijk gewoon verdoofd, een beetje versuft stonden ze dus na af van de wedstrijd. Ja, zwaar teleurgesteld natuurlijk ook, maar zeker ook helemaal verdoofd en versuft.
0: Dus, ook van toepassing op Suriname trouwens. Ook, ook verloren in de 95e minuut. Als ze bij gelijkspel zouden ze door zijn, nu liggen ze er ook uit. Dus ook heel zuur voor ze. Ook echt Tourdi natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: Potverdorie zeg.
2: Ja.
0: Teleurgesteld zijn we niet in de muziek. Paradise ramt gewoon weer een hit. 403 meteen jouw kant op in de ochtendshow. Met Phil Collins en Dance Into the Light. En alsof het nog niet genoeg is, ook nog een beetje Madonna dadelijk. En zo gaan we door hier bij Paradise FM.

0: in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Vier Curaçao-dag op 10 oktober bij Kooiman met kortingen tot wel 15% op geselecteerde blauwe artikelen in de winkel. En dat is nog niet alles. Ontvang een gratis Curaçao-vlag koeltas bij je aankoop zolang de voorraad strekt. Geniet van heerlijke criollo-hapjes, leuke in-store entertainment en spaar natuurlijk ook je funmaals. Kom langs, profiteer van de aanbiedingen en vier Curaçao-dag samen met Kooiman. Think Blue, Save Big. Bezoek kooimanbv.com voor de voorwaarden.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Jasper Marquise met het nieuws. Curaçao speelt in de kwartfinales van de CONCACAF Nations League tegen Panama. De eerste wedstrijd is op 12 november thuis in het Ergilio Hato Stadion. Drie dagen later volgt de uitwedstrijd in Panama. De winnaar van beide wedstrijden plaatst zich voor de halve finales in maart. Statenlid Sheldry Osepa wil weten waarom de regering Pisas rechterlijke uitspraken niet uitvoert. Vandaag behandelt de rechter 17 zaken van ambtenaren. Uit een rapport van de ombudsman blijkt dat ruim 62% van de ondervraagde ambtenaren zegt dat uitspraken in hun voordeel niet worden uitgevoerd. Osepa vraagt om cijfers over openstaande zaken en de kosten daarvan. Dan nog internationaal nieuws. Provinciale politici moeten meer betaald krijgen. Dat zegt Ina Adema, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg op het jaarcongres in Enschede. Volgens Adema worden het werk en de dossiers complexer en groeit de verantwoordelijkheid. Op 17 maart volgend jaar zijn er provinciale statenverkiezingen. 24 mensen krijgen een dwangsom vanwege hun betrokkenheid bij rellen in Opheusden en Kesteren. Wie opnieuw meedoet aan ongeregeldheden moet 5000 euro betalen. Dat bedrag kan oplopen tot 15.000 euro. De dwangsom geldt in de hele gemeente Neder-Betuwe. Bij de rellen werden 14 mensen aangehouden in Opheusden en 10 in Kesteren. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. De ongeveer 300 werknemers kunnen mogelijk aan de slag op andere locaties, zoals in Bokstel, Groenlo en Scherpenzeel. Door de krimp van de varkensstapel is er overcapaciteit. Vion overlegt met vakbonden over een sociaal plan. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Ontdek de toekomst van woonlijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars. Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
6: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
7: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51-00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
8: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
9: Jouw ochtenden vol zich met U2 aan Lady A.

0: Hey, jij toetsenbootwandel daar wellicht op kantoor, hè? Gaat hier goed? Wordt alles goed ingevoerd? Is de baas daarmee blij? Of zit je met je hoofd ergens anders? Paradise is hier met nog een uur ochtendshow met de beste muziek op 103.1. De beste muziek die ooit gemaakt is. Zoals deze van U2 en Pride in the Name of Love van Lady A en Need You Now. En, als ik even de administratie erbij pak, nou, een behoorlijk belangrijk moment dadelijk als jij zin hebt om op kosten van Paradise richting Rifford te gaan. Want daar hebben we een lunch weg te geven bij Ocean House 19 in de muziekquiz vandaag. Dus, WhatsApp en de aanslag op 675-1031... voor die nieuwe editie van de muziekquiz hier op 103.1 in de ochtendshow. Yes.
1: Je hoort de wekker gaan en weet geen tijd om te draaien.
0: Nou, hey, kom eens uit bed.

0: heb zitten denken, wat zou ik daar lekker gaan eten bij Ocean House 19 in het Rifford? Ja, de keuze is reuze.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En er is een opgave vandaag weer op deze 6e oktober. Ja, dat lekkere lunchje hebben we hier voor je liggen. Kun je oppikken die waardebon die je daar kunt gaan besteden. De receptioniste hier die zit voor je klaar als jij hem vandaag weet te winnen. Luister goed naar het fragment. Zend jouw antwoord in. Je kunt meerdere keren meedoen. En wie weet belt Vanessa jou vanmiddag tussen 4 en 6 wel terug. Met goed nieuws over die muziekquiz en die lekkere lunch. Dit is de opgave. Komt-ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh ja. Dat is een hit zeg. Van heb ik jou daar. 675-1031. Jij weet het. Geef het door.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt snel verandert. Volgens directeur Raúl Henríquez moeten beslissingen eerlijk blijven en werknemers worden opgeleid. Kunstmatige intelligentie biedt Curaçao kansen in het toerisme. Bijvoorbeeld met slimmere boekingssystemen en direct contact tussen gidsen en klanten. De raad adviseert de regering en de staten van Curaçao over de toekomst van werk. Curaçao speelt in de kwartfinales van de CONCACAF Nations League tegen Panama. De eerste wedstrijd is op 12 november thuis in het Ergilio Hato Stadion. 3 dagen later volgt de uitwedstrijd in Panama. De winnaar van beide wedstrijden plaatst zich voor de halve finales in maart. Dan nog internationale headlines. De Britse antiterreurpolitie heeft een 22-jarige Brit aangehouden in het onderzoek naar verdachte busjes bij de luchtmachtbasis RAF Fairford. De man wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 anderen opgepakt. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. De politie doorzocht Westminster in Londen. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft het arrestatiebevel tegen Carles Puigdemont ingetrokken. Het grondwettelijk hof bepaalde eerder dat de Catalaanse separatistenleider recht heeft op amnestie. Puigdemont vluchtte in 2017 naar België na het illegale onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM.
2: Jeremy Kesseler. Met Tina Turner na Charles en Eddie.

Op dit moment probeer ik mezelf er een beetje onderuit te krijgen. Om inderdaad niet meer in gevecht te zijn. Met wie? Met waar? Met wat? Met mezelf. Ja, soms loop je tegen dingen aan die achtervolgen je hele leven al. En dan vraag je af, wat moet ik hiervan leren? Nou ja, ik zal niet in detail treden, maar er zijn wel dingen die ik nog steeds niet heb geleerd. Misschien herken je dat wel. Tina Turner, I Don't Wanna Fight No More. De ochtendshow hier bij Paradise op 103.1. Oh, wat lekker het volle borst meezingen met die beste muziek ooit gemaakt. Heart, all I wanna do is make love to you. Ja, die ken je. Die komt eraan, naar de Pet Shop Boys. What have I done to deserve this?

sluiten we met Sia. Typisch zo iemand als die binnenkomt, die verandert meteen de sfeer. Is ook het geval bij Joris Reer. Je weet alleen nooit welke kant het op gaat. Een goed verhaal, een verrassende mening of ineens een nummer waarvan je vergeten was hoe goed hij is. Straks is Joris er weer na 10 uur. Veel plezier bij hem.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker. Met Fish Friday.

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt snel verandert. Volgens directeur Raúl Henríquez moeten beslissingen eerlijk blijven en werknemers worden opgeleid. Kunstmatige intelligentie biedt Curaçao kansen in het toerisme. Bijvoorbeeld met slimmere boekingssystemen en direct contact tussen gidsen en klanten. De Raad adviseert de regering en de staten van Curaçao over de toekomst van werk. Curaçao speelt in de kwartfinales van de CONCACAF Nations League tegen Panama. De eerste wedstrijd is op 12 november thuis in het Ergilio Hato Stadion. 3 dagen later volgt de uitwedstrijd in Panama. De winnaar van beide wedstrijden plaatst zich voor de halve finales in maart. Dan nog internationaal nieuws. Een schip met 70 passagiers en 5 bemanningsleden is dinsdag vastgelopen op een zandplaat in de Westerschelde bij Breskens. Bijna alle opvarenden zijn door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij naar Breskens gebracht. 3 bemanningsleden zijn nog aan boord. Het schip is ongeveer 100 jaar oud. De Britse antiterreurpolitie heeft een 22-jarige Brit aangehouden in het onderzoek naar verdachte busjes bij de luchtmachtbasis RAF Fairford. De man wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 anderen opgepakt. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. De politie doorzocht Westminster in Londen. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft het arrestatiebevel tegen Carles Puigdemont ingetrokken. Het grondwettelijk hof bepaalde eerder dat de Catalaanse separatistenleider recht heeft op amnestie. Puigdemont vluchtte in 2017 naar België na het illegale onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Mahai Grand Café, elke dag happy hour van 5 tot 6:30.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Joris Leer.
3: Oh, buenos dias, vanuit goedemorgen. Levi Sylvanius hier. Paradise.

Sunrise, 103.1 FM en het fijne Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald. Sorry daar, ik heb ooit eens deze prachtige dame mogen aanschouwen op het Pinkpop Festival in Nederland. En dat was echt waanzinnig gaaf. Hele goede show. Zeg, goedemorgen, dinsdagochtend, 11 minuten over 10. Een nieuwe werkochtend van start op Curaçao. Met Lisa Lois zometeen ook nog. Halleluja komt eraan. Deze fijne van Gina Vanelli.

Lisa Loeb is prachtige halleluja op je dinsdagochtend. Een heerlijke nieuwe dag staat voor je klaar. Is al begonnen. Hè? De meeste mensen die zitten om een uur of acht al keurig achter hun bureau. Ja, en die zijn nu al halverwege de werkdag natuurlijk. Ja. Voor mij begint om 10 uur. Heerlijk. Ed Sheeran is hier.

Paradise en The Legend van Queen. These are the days. Op deze fijne, fijne, vrolijke dinsdagochtend zometeen nog meer fijns om die ochtend lekker door te komen van Peter Gabriel. En ook Rihanna komt eraan.

0: uw berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Lahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Lahai Grand Café.
3: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt.

0: Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. De prijzen op Curaçao bleven in augustus stabiel. Wonen en voeding werden duurder, maar vervoer en communicatie daalden in prijs. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt snel verandert. Volgens directeur Raúl Henríquez moeten beslissingen eerlijk blijven en werknemers worden opgeleid. Kunstmatige intelligentie biedt Curaçao kansen in het toerisme. Bijvoorbeeld met slimmere boekingssystemen en direct contact tussen gidsen en klanten. De raad adviseert de regering en de staten van Curaçao over de toekomst van werk. Dan nog internationale headlines. Ook in het Belgische Luik is het opnieuw onrustig door onderwijsprotesten. Tientallen actievoerders trokken langs middelbare scholen. Jongeren sloegen ramen in en staken een vuilnisbak in brand. De plaatselijke ME zette een waterkanon in. Vuurwerk zorgde voor extra onrust. Winkels sloten en het verkeer ondervond hinder. Maandag werden zeker 30 mensen aangehouden. Oekraïne heeft bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev netten opgehangen tegen Russische drone-aanvallen. Rusland viel de afgelopen dagen 2 bruggen aan. De netten moeten voorkomen dat drones de bruggen raken. Nieuwe, snellere modellen zijn moeilijker te onderscheppen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha, Porterhouse, Skirt Steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Dit is Paradise FM.
6: Van harte goeiemorgen, zegt dinsdagochtend en Rihanna is hier.

de betere werken, hè? Het is Peter Gabriel op Paradise 103.1 FM. Don't give up. Goed dat je me aan hebt staan, zeg. Want als je je radio op 103.1 hebt, dan weet je in ieder geval één ding zeker. Muzikaal gezien heerlijk op zijn allerbest die dag doorkomen. Bijvoorbeeld met Donna Summer, zometeen nog Michael Jackson, Guns N' Roses en...

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Michael Jackson, natuurlijk. Hij is dan wel niet meer bij ons, maar zijn muziek leeft nog altijd voort. En dat is maar goed ook. Hè. Wat heeft die man toch veel moois op de plaat weten te krijgen. Dat moment dat je hoorde dat hij was overleden, ja, dat is toch een van die rare dingen die je nooit meer vergeet, hè, waar je dan was. Weet jij nog waar je was, Nelly Rosa, van het nieuws?
1: Nee, ik kan me eigenlijk alleen maar de begrafenis, de uitvaart herinneren.
0: Of was je uitgenodigd?
1: Nee, het werd volgens mij ook op Paradise heel groot, breed uitgemeten.
0: Ja.
1: We hadden zelfs volgens mij een top, god weet hoeveel, top 25 of zo van zijn nummers gemaakt. En de luisteraars konden dan ook inzenden welke nummers zij dan het, op de top 1 of nummer 1 moest staan.
0: Oh, nou wat leuk zeg. Ja.
1: En het was een heel verrassende uitslag, wat ik me kan herinneren.
0: Ja. Nou, nu ga je je echt oud voelen. Ik stond namelijk als 18-jarige op de camping in Spanje met een maatje van me.
1: Was je 18?
0: Ja, zoiets. 19, denk ik. 17 misschien zelfs wel. Met de Ryanair-kist die kant op gevlogen met z'n tweetjes. Hadden we een koepeltentje meegenomen op de camping ergens gestaan. Het was zeg maar zo erg dat wij hadden een... je kon daar op die camping kon je koelkastjes huren. Dat was eigenlijk bedoeld voor mensen die daar met een camper of een caravan waren. Die konden dan een koelkast op stroom huren daar. Wij hadden een koepeltentje en daarnaast stond een koelkast die hoger was dan de tent. Helemaal gevuld met bier. En op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat de mensen van de camping die kwamen naar ons toe. Die zeiden, jongens, willen jullie alsjeblieft jullie lege blikjes even opruimen? Het ziet er niet uit. Ja, toen stond ineens de Spaanse buurman, die stond... onze koepeltent die zei, jongens, kom nou eens even mee. Kijk eens op mijn televisietje wat er allemaal is gebeurd. Ja, in het Spaans. Dus stond er geen rol van. Ik denk, oh jee. Michael Jackson als je op tv. Nou, wat leuk. Moest je me daarvoor wakker maken. Nou ja. Michael Jackson hoorde je op Paradise 103.1 FM. Nu een uitdaging. Probeer deze maar mee te doen. Als je net een beschuitje op hebt, ja, dat gaat hem niet worden. Axl Rose, Guns N' Roses, hoor je. Patience, op je dinsdagochtend.

halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

12 uur. Ik ben Jasper Markies en dit is het nieuws. De prijzen op Curaçao zijn in augustus gelijk gebleven aan die van juli. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wonen werd 0,5% duurder en voeding steeg met 0,1%. Vervoer en communicatie werden ruim 0,5% goedkoper. Over het afgelopen jaar stegen de prijzen gemiddeld met 1,4%. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt snel verandert. Volgens directeur Raúl Henríquez moeten beslissingen eerlijk blijven en werknemers worden opgeleid. Kunstmatige intelligentie biedt Curaçao kansen in het toerisme. Bijvoorbeeld met slimmere boekingssystemen en direct contact tussen gidsen en klanten. De raad adviseert de regering en de staten van Curaçao over de toekomst van werk. Dan nog internationaal nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die energieleveranciers verplicht een deel groen gas te leveren om koolstofdioxide te besparen. Oppositiepartij Pro vreest dat mestvergisting de intensieve veehouderij in stand houdt. Na een toezegging van klimaatminister Stientje van Veldhoven steunde Pro de wet. Die moet op 1 januari ingaan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg kort na de opening met 0,6% naar 27.638 punten. De Dow Jones steeg 0,4% en de S&P 500 0,5%. Lagere olieprijzen steunden het sentiment. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond. De deal heeft een waarde van $110 miljard. Het nieuwe bedrijf brengt twee grote Hollywood-studio's, tientallen Amerikaanse tv-zenders en twee streamingdiensten samen. Rechtszaken zorgden voor vertraging. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42... vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
4: Joris weer.
6: Op je dinsdagochtend is het meebrullen geblazen met

0: is de Duitse Spanjaard, of de Spaanse Duitser. Het is maar hoe je het bekijkt. Gewoon is op 100 hypotheek.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, met vandaag in de aanbieding iets heerlijks. Als je van een lekker visgerecht houdt, dus een lekker visje, een schelpdiertje, heerlijk, een mosseltje, zo voorbij de lunch. Dan zou ik vandaag zeker meespelen. Want in de aanbieding is een lunch voor twee bij Ocean House 19. Wat je vandaag kan gaan verdienen. Als je mij weet te vertellen wat je hier hoort dan tenminste.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ik heb een flauw vermoeden. Vanessa Werkhoven, die maakt die opgaves. Vanessa, welke hebben we vandaag eigenlijk in de aanbieding? Wat is het liedje? Hoe heet die?
2: Moet ik het zeggen? Dat mag ik toch helemaal niet zeggen?
0: Oh, nee. Ik
2: zeg het toch, hè? We hebben de rest van de dag niks te doen.
0: Ik had dat toch kunnen proberen?
2: Ja, zeker.
0: Nee, wordt dus niet gezegd. Heb jij een flauw vermoeden wat je daar hebt gehoord? Welk intro? Pak dan je telefoon, open de gratis Paradise FM app en stuur ons een berichtje. Dan word je misschien wel einde van de dag teruggebeld door Vanessa Werkhoven, die jou het goede nieuws gaat brengen dat jij binnenkort op onze kosten lekker voor de lunch een mosseltje naar binnen kan slurpen. Heerlijk. Bij Ocean House 19.

0: High Club Show. Op Paradise 103.1 FM. Zometeen nog meer fijns op deze fijne dinsdagochtend. Zijn hier nog wat rock babes aanwezig? Want Anouk, die komt eraan.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
4: Vidanova Group.
3: Vidanova Group brengt plannen tot leven.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: met de hoofdpunten uit het nieuws. De prijzen op Curaçao bleven in augustus stabiel. Wonen en voeding werden duurder, maar vervoer en communicatie daalden in prijs. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt snel verandert. Volgens directeur Raúl Henríquez moeten beslissingen eerlijk blijven en werknemers worden opgeleid. Kunstmatige intelligentie biedt Curaçao kansen in het toerisme. Bijvoorbeeld met slimmere boekingssystemen en direct contact tussen gidsen en klanten. De raad adviseert de regering en de staten van Curaçao over de toekomst van werk. Dan nog internationale headlines. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Unie uitbreidt. Volgens de Commissie zou voor besluiten over sancties, energiebelasting en belastingfraude een gekwalificeerde meerderheid volstaan. Het voorstel wordt dinsdag gepresenteerd en volgende week besproken op een EU-top van regeringsleiders. Duizenden scholieren, studenten en anderen lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. De mars begon na tweeën vanaf de Place de la République. De politie verwacht tussen de 20.000 en 40.000 deelnemers. De demonstranten protesteren tegen onder meer te grote klassen en een tekort aan onderwijspersoneel. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten, bij Betty's. Altijd lekker.
6: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Joris Reer.
7: Hey, goedemorgen zeg. En muziek nu van Anouk.

is Milli Vanilli. Paradise 103.1 op deze dinsdagochtend. Zeg, mag ik nog een aanrader doen voor de televisie? Gisteren bij Vanessa Werkhoven in de show van alles over gehoord. Ik dacht, nou, ik ga maar eens even kijken. En het is waanzinnig leuk. Ja, ik had het niet helemaal gezocht achter Vanessa Werkhoven, die gisteren spontaan begon over dating. Hoe heet het? Love is blind. Love is blind, ja. Vanessa is echt zo'n VPRO-type. Zo'n linksomgedraaide yoghurtvrouw. Geitenwolle sokken. Die komt dan dus met zo'n

tv-programma als Love is Blind aanzetten. Maar het is waanzinnig leuk. Het is echt, ja, je zit op de bank, je kijkt naar andermans dategedrag en andermans gekke uitspraken. Het is zo vermakelijk. Je moet maar eens even kijken. Als je Netflix hebt of zo'n, net zoals ik, zo'n illegaal gekraakte tv-kastje. Oh, zag ik dat hardop? Daar staat hij ook op namelijk. Check het maar eventjes. Love is Blind Nederland. Heel internet heeft het daar momenteel over. Zometeen op Paradise. Muziek van Bob Sinclair naar YouTube.

0: Life is Paradise, 103.1 FM. Op je dinsdagochtend, bijna middag, zometeen hier Pepijn Bieren Broodspot. Veel plezier met hem. Pepijn, wat heb je allemaal in je show vandaag eigenlijk?
1: Nou ja, de spotlights, quote van de dag. Ga natuurlijk het nieuws doornemen met Vanessa.
0: Ja, wat is de quote van de dag?
1: Dan moet ik even voor je nakijken.
0: Die weet je toch niet? Goede voorbereiding.
1: Ik heb hem gewoon op papier staan. Maar uit mijn hoofd weet ik niet. Maar het gaat over het feit. Heb jij een wearable?
0: Wat is dat?
1: Dat is zo'n ding waarop je je stappen kan zien. En kan zien of je goed geslapen hebt.
0: Een slim horloge?
1: Ja.
0: Nee, heb ik niet.
1: Nee, ik ook niet. Maar er zijn heel veel mensen die lopen daarmee rond. En die kijken dan 's ochtends als ze opstaan op hun wearable hoe goed ze hebben geslapen, in plaats van dat gewoon zelf eventjes uit te vogelen. Ja. En dat heeft tot gevolg dat als die wearable zegt dat ze slecht hebben geslapen, dat ze zich de hele dag moe voelen.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dus je wordt eigenlijk gewoon moe gepraat door een gadget die je hebt.
1: Je denkt, ik heb slecht geslapen, terwijl je dat dus niet hebt.
0: Oké, straks daar veel meer over tijdens Broodspot. Vanaf 12 uur op je radio. Met je lekkere dag. En wij spreken elkaar morgen op.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Marquise met het nieuws. De prijzen op Curaçao zijn in augustus gelijk gebleven aan die van juli. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wonen werd 0,5% duurder en voeding steeg met 0,1%. Vervoer en communicatie werden ruim 0,5% goedkoper. Over het afgelopen jaar stegen de prijzen gemiddeld met 1,4%. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt snel verandert. Volgens directeur Raúl Henríquez moeten beslissingen eerlijk blijven en werknemers worden opgeleid. Kunstmatige intelligentie biedt Curaçao kansen in het toerisme. Bijvoorbeeld met slimmere boekingssystemen en direct contact tussen gidsen en klanten. De raad adviseert de regering en de staten van Curaçao over de toekomst van werk. Dan internationaal nieuws. Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gabi Perin-Gopi, heeft het kabinet uitgenodigd samen te werken met Volt en Pro. Volgens haar is dat de beste en snelste oplossing voor premier Rob Jette. De partijen kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en Eerste Kamer. Perin-Gopi waarschuwt voor doorstartpolitiek. De Europese Commissie wil voor sectoren als kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid en batterijen EU-normen ook buiten de Europese Unie kunnen laten vaststellen. Dat staat in een voorstel. De lidstaten moeten daarmee instemmen. De gemiddelde wachttijd kan daardoor dalen van 6 naar 4 jaar. Vooral kleinere bedrijven zouden daarvan profiteren. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen de 34-jarige Farista S. Volgens het OM heeft zij haar 10 maanden oude zoontje in april 2023 door elkaar geschud. De baby liep ernstig hersenletsel op en overleed een maand later. S ontkent en zegt dat haar zoon viel. De uitspraak is op 20 oktober. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya-app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Tenderloin. Ribeye. T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
6: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
9: En die zegt een oprecht goeie dinsdag.

0: Pols.
1: Ja, die zegt om 9,5 minuten over 12 van oprecht. Goeie dinsdagmiddag. Straks natuurlijk de quote van de dag. Die gaat over wearables of smartwatches, waarop je kan zien of je goed geslapen hebt of niet. En mensen die dan zien dat ze niet goed geslapen hebben, denken ook meteen dat ze niet goed geslapen hebben, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. We nemen rond 20 minuten voor 1 het lokale nieuws met je door. En we, dat zijn Vanessa Werkhoven en yours truly. We spelen het eerste uur natuurlijk de muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner. Nee, om een heerlijke lunch bij Ocean House 19. Altijd een goed idee. Lekker lunchen. Daar met z'n tweeën, maar dat zo rond 10 voor 1. In het tweede uur natuurlijk de spotlight. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Nou, David Hidalgo van Los Lobos en Kevin Cronin van REO Speedwagon onder meer. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En ook voor jou een oprecht goede dinsdagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
1: We hebben zometeen 2 opmerkelijke verhalen. Eentje over de, jawel, penisplant. En één over een kunstenaar die een opmerkelijke actie deed. Maar eerst dit. Rellende demonstranten hebben een dwangsom opgelegd gekregen van 5000 euro. Als ze opnieuw de fout ingaan, zullen ze dus moeten betalen. En die boete kan oplopen tot zo'n 15.000 euro. Dat gaat, neem ik aan, om die mensen die steeds op de snelweg gaan liggen van XR Rebellion en dat soort actiegroepen.
2: Nee. Je kan je ook afvragen of dit echt rellende mensen zijn die op de snelweg zitten natuurlijk. Maar het gaat om 24 mensen die hebben lopen rellen in Opheusden en Kesteren. Vorige maand ging het daar mis in het Gelderse dorp. Toen was er weer een protest tegen de komst van asielzoekers. Er werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Er werden vernielingen aangericht. En overmorgen is er een nieuwe demonstratie aangekondigd in het Gelderse dorp. Gaat weer over de komst van asielzoekers. En ja, als die rellende mensen daar komen dan en ze misdragen zich weer, dan kan dat flink oplopen dus in de papieren. 15.000 euro, ja, dat is niet mis.
1: Nee.
2: En ja, er wordt al maanden wordt er gezegd, ja, het is allemaal leuk en aardig, dat soort demonstraties. Maar ja, het heeft nooit consequenties als jij met cobra's gooit naar agenten of voorbijgangers. Nou, dat blijkt dus anders. Flinke boetes staan er nu op. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan handhaven. Ik denk dat ze natuurlijk gewoon wel het vizier hebben wie dat zijn. En dat ze kijken van, nou, wat vreet die uit. En als je dan weer misdraagt, dan krijg je gewoon een dikke, forse boete.
1: Ik vind trouwens, als je vuurwerk, cobra's gooit naar agenten, dat je gewoon de cel in moet. Maar
2: ja, inderdaad. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Hè. Ik sta met enige regelmaat tussen dat soort demonstranten. Ja, en dan moet je echt oppassen. Je moet echt waakzaam zijn, want voor je het weet knalt er gewoon een half explosief, noem ik het ook, naast je af. En dan heb je straks gehoorbeschadiging of zo'n piep, weet je wel, tinnitus. Ja, dat wil je gewoon niet. Ik heb collega's die dat dus inmiddels ook hebben opgelopen. Ja, en dat is vreselijk. Vooral 's nachts heb je daar last van. Dus ik ben altijd op mijn hoede als ik bij dat soort demonstraties ben. Ik sta altijd op een afstand te kijken, want ik heb zoiets van, dit is het niet waard.
1: Over wat ik net zei, kijk, ik vind dit dus heel goed dat ze dat doen, maar ik zeg dan gelijke monniken, gelijke kappen. Ook als je de snelweg blokkeert en daar op gaat zitten en hinder veroorzaakt, gewoon ook een boete opleggen. Ook zo'n dwangsom van 5000 euro.
2: Ja, nou ja, er zijn mensen die zijn er verdeeld over. Want kijk, mensen die op een snelweg zitten, die rellen niet. Want dat gebeurt niet. Ze gaan daar zitten, vervolgens worden ze weer weggehaald in een busje gedouwd en worden ze naar het bureau gebracht en worden ze weer vrijgelaten. Ja, dit gaat natuurlijk wel om agenten die echt letterlijk worden aangevallen. En dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Ik ben het er ook niet mee eens. Je moet niet op de snelweg gaan zitten. Maar het gaat er vaak wat vrediger aan toe dan demonstraties tegen asielzoekers. Dat moet ik gewoon toegeven. Want daar staat je veiligheid soms echt op het spel. En dat is bij iemand die op de snelweg zit iets minder, denk ik. Dan sluit je de snelweg af en dan gaat het allemaal rustig, verloopt het dan eigenlijk. Moet ik zeggen.
1: Zo meteen, jawel, de penisplant. Maar nu eerst een opmerkelijke actie van kunstenaar en trouwens ook nog tandarts Dick Keulemans. Hij zou staan op de Open Atelierdag afgelopen weekend, maar die moest hij afzeggen wegens familieomstandigheden. En toen deed hij iets heel opvallends.
2: Ja, kijk, er zijn mensen die doen op hun winkel dan zo'n bordje, weet je wel. Van, ik ben daar even dit weekend niet vanwege omstandigheden. Ja. Maar weet je wat, hij dacht, ik doe een ludieke actie. Ik ga mijn eigen dood in scène zetten. Dat klinkt allemaal heel erg grappig. Maar ja, dit heeft wel een staartje gekregen. Want mensen keken dus naar binnen in het atelier en zagen dus 2 schoenen met een spijkerbroek. Dus het leek net of daar iemand lag. En al dagen lag. Ook had hij zijn brievenbus laten uitpeilen met allemaal brieven. En ja, toen dachten de buren van ja, wacht, dit klopt even niet. Dus die hebben de politie gebeld en die hebben het zeker voor het onzekere genomen. En die hebben gewoon die deur ingebeukt om te kijken of daarna iemand lag. Maar ja, daar lag natuurlijk helemaal niemand. Het was gewoon een groot geintje.
1: Ja, al zie ik een grappige actie, maar mensen namen het iets te serieus en maakten zich dus daadwerkelijk zorgen dat hij dood in zijn huis lag.
2: Ja, inderdaad. En nu is de grote vraag, wie gaat het betalen? Hè? Want dat hele glaswerk is kapot. En ik heb zoiets van, ja, dit is natuurlijk gewoon een stomme grap. Kijk, het is leuk, maar dit gaat natuurlijk wel een beetje te ver. Want ik snap wel dat je je zorgen maakt natuurlijk. Als je twee van die schoenen ziet liggen en een spijkerbroek, dan lijkt het net als iemand dood ligt. Dus ja, dit zijn leuke grappen, maar ook ergens gaat dit een beetje te ver natuurlijk.
1: Dan, tot slot, penisplant. Hij lijkt een beetje op de agave die we hier hebben, althans qua stil. Maar het is groot nieuws, hij bloeit weer.
2: Ja, en dat gebeurt eigenlijk om de 5-6 jaar. Dan is die penisplant vol in bloei. En hij is nu ook op dit moment in de botanische tuin in Leiden, staat hij 3 dagen in bloei. En dan is hij dus ook stijf. En dat wil iedereen zien. Dus het is daar ontzettend druk. Alleen, ik zou er niet naartoe gaan. 5 jaar geleden heb ik hem gezien. Dat ding stinkt enorm. Ja. En eigenlijk vind ik hem helemaal niet zo boeiend als ik hem zie. Ik vind het een lelijk ding eigenlijk. Het heeft wel iets weg van een puntige penis, moet ik toegeven. Maar ja, we zijn allemaal weer in de ban van de penisplant. Bij Hart van Nederland zojuist een reportage. Dus als je die wil zien, dan moet je zeker kijken. Mensen willen dat ding toch een keer gezien hebben in hun leven. En het is ook wel grappig, want ik hoorde zojuist dat ze hem zo moeten bestuiven, handmatig zeg maar. Ja. Dus er komt heel veel recht bij kijken. Ja, het is hartstikke leuk.
1: Hij heeft een Latijnse naam, vrij vertaald kom je daar inderdaad bij die penisplant uit. Maar hij, ja. De nette versie is de Aaron, de reuzen-Aaronskelk.
2: Ja, precies. Dus en over 6 jaar gaan we hem waarschijnlijk weer in bloei zien, stijf. Dus we moeten dan weer eventjes wachten.
1: Ik hoop jou morgen weer in bloei te zien, Mark Kampers. Laten we elkaar zo pakken bij het rond 10:50 weer spreken voor het nieuws uit Nederland van de woensdag.
2: Yes, dat is goed. Tot morgen.
0: De beste 80s, 90s.

Er ontstaat een nieuwe slaapziekte door de smartwatch. Een vraag die slaapexpert Floris Woutersen regelmatig krijgt luidt: mijn horloge zegt dat ik slecht heb geslapen, terwijl ik me eigenlijk best goed voel. Moet ik mijn smartwatch geloven of mijn eigen lichaam? Zijn antwoord is duidelijk: geloof nooit blind een getal. We meten onszelf tegenwoordig massaal. Slaapduur, diepe slaap, rusthartslag en de HRV, oftewel de Heart Rate Variability. Dat is de variatie in tijd tussen twee hartslagen. En dat kan iets zeggen over hoe flexibel ons autonome zenuwstelsel schakelt tussen belasting en herstel. Maar juist daar kan het misgaan. In 2017 beschreven Amerikaanse slaapwetenschappers voor het eerst het verschijnsel orthosomnia. Daarbij raken mensen zo gefixeerd op perfecte slaapdata dat hun zoektocht naar een optimale nachtrust hun slaap juist begint te verstoren. En dat levert een opvallende tegenstelling op. Uit tientallen jaren onderzoek weten we dat slaapproblemen vaker voorkomen bij mensen met een lagere opleiding en of een lager inkomen. Tegelijkertijd worden wearables juist vaker gekocht door hoger opgeleide en mensen met hogere inkomens. En juist binnen die relatief kleine groep ontstaat dit moderne slaapprobleem. Zien mensen 's ochtends een lage HRV, dan denken ze dat ze slecht zijn hersteld en gaan ze zich daar vervolgens ook naar voelen. Terwijl die HRV sterk verschilt per persoon, leeftijd, stressniveau, training en zelfs per nacht. Trends zijn daarom veel belangrijker dan één losse score. Zoals slaapexpert Woutersen ze het zegt: je wearable meet dan niet alleen je nacht, maar beïnvloedt ongemerkt ook je dag. En dat is de quote van de dag. Zijn advies: meet gerust, maar gebruik je smartwatch als kompas en niet als scheidsrechter. Want zodra je horloge bepaalt hoe jij je hoort te voelen, is misschien niet je slaap het probleem, maar je relatie met de data. Welk nummer past hierbij? Nou, Fireflies van Owl City. Adam Young, het brein achter Owl City, schreef dat nummer toen hij leed aan ernstige, chronische slapeloosheid. Hij lag nacht na nacht wakker en besloot die frustrerende uren van slapeloosheid om te zetten in iets positiefs. De miljoenen vuurvliegjes in de tekst zijn een verbeelding van zijn gedachten en de wonderlijke, bijna hallucinante droomwereld waarin je belandt als de slaap maar niet wil komen.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Waarnemend gouverneur Rutsella Jansen heeft Menno Zandbergen gisteren beëdigd als nieuw lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zandbergen wordt rechter in hoger beroep in civiele zaken op Curaçao. Hij was al plaatsvervangend lid van het Hof en raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De beëdiging was onder andere in aanwezigheid van hofpresident Sigmar Carmelia. Minister Cooper wil juridische stappen tegen curator Sehos gebouw na verkoop aan particulier. De overheid kocht het pand voor 13 miljoen gulden. Dan nog internationale headlines. De Franse premier Sébastien Lecornu wil de lessen op middelbare scholen vanaf woensdagochtend stilleggen voor intern overleg. Minister van Onderwijs Édouard Geffray noemt dat een periode voor interne democratie. Dinsdag betoogden meer dan een 250.000 mensen. 56.000 van hen waren in Parijs. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen extra uitgegeven aan advertenties voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Democraten besteden ongeveer $430 miljoen. Het meeste republikeinse geld gaat naar advertenties voor de Senaat, waar de strijd om een meerderheid spannend is. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
7: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
8: Dit is Paradise FM.
9: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Zometeen het lokale nieuws.
10: Hey Fonsie.

0: Joospot.
1: En die zegt natuurlijk een oprecht goede dinsdagmiddag. 20 minuten voor 1. Straks gaan we de muziekquiz spelen. Gaat om een heerlijke lunch bij Ocean House 19. Hele goede recensies. En lunchen is natuurlijk altijd een lekker en goed idee. En de muziekquiz van vandaag is niet heel erg moeilijk. Zelfs ik wist hem. Dus misschien weet jij hem ook. Maar dat komt straks. In het tweede uur de spotlight. David Hidalgo van Los Lobos is jarig. Kevin Cronin van de REO Speedwagon. En Thomas McClary, dat is de gitarist van de Commodores. Die zijn onder meer jarig. Die hoor je straks. Maar dat is na het nieuws van 1 uur. Nu eerst het lokale nieuws.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: En ook voor jou natuurlijk een oprecht goede dinsdagmiddag, Vanessa.
2: Een hele goede dinsdagmiddag, Pepijn.
1: Ja, we beginnen even met iets waar ik me over verbaas. Want ik dacht, zijn we er nou niet eindelijk eens een keertje klaar mee? Maar jawel, daar is hij weer. Schakel Electra gaat vanmiddag starten met schakelen. Door een gebrek aan capaciteit alweer is er momenteel niet genoeg elektriek om aan de totale vraag te voldoen. Er staan nog verschillende generatoren uit. Die moeten gerepareerd worden. Dat is ook al de hele tijd het geval. Daarnaast is er sprake van een drastische daling in de wind. Sterkte. Ik denk dat had je kunnen voorzien. Misschien meer zonnepanelen plaatsen. Waardoor ook de windenergie aanzienlijk minder oplevert. Ondanks afspraken met de commerciële sector om het verbruik te beperken, is het niet gelukt om het stroomnet in balans te houden. Dus wees voorbereid. De onderbrekingen beginnen naar verwachting vanmiddag. Dat is dus nu ongeveer tussen de 2 en 3 uur kunnen ze gaan duren. Tot morgenochtend 5 uur.
2: Ja, ik krijg het er nu al warm van. En ik word gewoon nu al chagrijnig en moe. Dat gaat natuurlijk, is natuurlijk heel stom, hè? Dat is zonde. Maar ja, het is natuurlijk heel vervelend voor iedereen. Want het gaat over het hele eiland gaan ze dit doen. Dus iedereen komt aan de beurt. Alleen je weet nooit wanneer. Dat is
1: nou,
2: het spannende.
1: Updates over welke wijken wanneer worden uitgeschakeld, worden gedeeld via de sociale mediakanalen van het bedrijf.
2: Ja, en dan is het natuurlijk nog steeds af te wachten. Want dat is gewoon, en je weet nooit precies hoe lang het duurt. Het is gewoon piep irritant.
1: Zodra de situatie weer normaal is, volgt een uitgebreide persverklaring. Want ja, het is niet meer normaal dat de situatie normaal is.
2: Nee, en daarna gaan we weer horen wanneer het de volgende keer weer gaat gebeuren. Want dit is voorlopig natuurlijk, Het hoort erbij.
1: Ja, dat krijg je dus met een monopolist. Het is een dramatische failure.
2: Ja. En wij
1: voor concurrentie.
2: We moeten het accepteren, want inderdaad, er is geen andere optie.
1: Nee, je kan niet zeggen, kijk, als je internetprovider nou slecht is, kan je nog eens overstappen.
2: Ja.
1: Misschien kan je over een tijdje nog eens Starlink op je dak zetten.
2: Ja, nee, maar dat is...
1: En maar dat kan met elektriek, kan dat niet. Of je moet dus geld investeren, zonnepanelen nemen en accu's.
2: Ja, en als iedereen dat gaat doen, of we stappen inderdaad over naar een... misschien in de toekomst een ander bedrijf wat levert, dan zul je zien dat het ineens wel opgelost kan. Maar in dit geval kunnen ze het nog maken. Ik sprak toevallig vanochtend nog iemand die zei, ja, mijn koelkast is kapot gegaan, want na de zoveelste schakel. Ik ben nu ook niet thuis, dus ik kan ook niet zeggen, laat ik hem er vast uithalen. Dus het is allemaal maar afwachten of dat goed gaat. Ja, het is bloedirritant.
1: Kunstmatige intelligentie. We gebruiken het allemaal. En over een paar jaar komt er een soort super kunstmatige intelligentie die nog slimmer is dan mensen. En die AI gaat de arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Maar, zegt de Sociaal-Economische Raad, de mens moet daarin altijd centraal blijven staan. Met die boodschap nam de SER onlangs deel aan een internationale top over werk en economie in Zimbabwe, of all places. De directeur van de SER, meneer Raoul Henriques, zei dat AI direct invloed

0: invloed heeft op het dagelijks leven van werkenden. Denk aan jongeren die solliciteren in het toerisme en al door een algoritme worden beoordeeld voordat iemand naar hun brief kijkt. Volgens de CER brengt de technologie enorme kansen, maar moet er streng op gelet worden dat beslissingen eerlijk blijven en dat werknemers goed worden opgeleid om met de nieuwe technologie te werken. Dat is allemaal goed bedoeld, maar ik kan je voorspellen, over 3 jaar hebben we bijvoorbeeld geen cashiers meer nodig. En heel veel andere beroepen, de wat eenvoudiger beroepen, komen allemaal te vervallen. Ze zijn allemaal niet meer nodig.
1: Ik had het er van de week met mijn jongste over. En die zei ook van ja, weet je, ik vind het zo moeilijk om nu te kiezen wat ik ga doen in de toekomst. Want ik weet niet, en dat is natuurlijk een hele goede opmerking. Ik weet niet wat er in de toekomst voor banen nog over zijn. En toen zei ik, nou ja, misschien moet je in de zorg gaan werken dan. Want mensen hun steunkousen aan en uittrekken. En
0: kan een robot.
1: Wassen, ja, dat kan een robot. Ja, dan denk ik, als ik daar heb je gelijk in.
0: Er zijn in China nu fabrieken waar robots bouwen.
1: Maar dat is toch zo deprimerend, Pepijn, dat je
0: nee,
1: gewoon...
0: Nee, straks... je hoeft dus heel veel vervelend werk. Hoeft dus niet meer gedaan te
1: nee,
0: worden.
1: Nee, ja, maar vervelend werk. Weet je hoe belangrijk het is dat als jij straks steunkousen nodig hebt, dat iemand dat aankomt trekken die ook eventjes met je komt kletsen. Toch? En zo'n robot, dat is toch wat een vereenzaming van de wereld. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, weet je, ja, nou ja, we doen er niets aan en het is ergens ook weer goed. Dus ik vind het een ingewikkeld onderwerp.
0: Ja, maar we gaan het allemaal krijgen.
1: Ja.
0: En met een jaar of 3 zijn er dus is er AI die intelligenter is dan mensen. En dat hebben we dus ook, denk ik. Over 10 jaar zijn die robots overal ingeburgerd.
1: Oh, vreselijk. Nou, misschien moeten wij dan allemaal... Nee, ik weet het niet. Er zijn er geen mensen meer, er zijn er alleen maar robots.
0: Ja, dat is de andere angst.
1: Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dit eruit gaat zien.
0: Staat op Netflix een hele goede documentaire over AI. Die is heel interessant. Die kan ik je aanraden.
1: Nou,
0: luisteraars.
1: Ja.
0: Goed, iets heel anders. Statenlid Sheldry Osepa van de PNP vraagt in een brief aan minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Hato om helderheid over de redenen waarom de overheid uitspraken van de rechter niet uitvoert. Aanleiding voor die brief is dat het gemeenschappelijk Hof van Justitie de regering Pisas van de MFK om opheldering heeft gevraagd over het negeren van allerlei rechterlijke beslissingen. Osepa zegt, het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat de overheid zich niet aan rechterlijke vonnissen houdt. Een partij, de MFK in dit geval, kan een rechterlijke uitspraak niet als toiletpapier gebruiken, schrijft Osepa.
1: Dat lijkt mij ook niet, dat mogen wij ook niet, toch?
0: Nee. Nou ja, als je heel veel uitspraken thuis hebt liggen, dan... Je hebt geen toiletpapier meer. Nee, maar goed.
1: Het is op zich wel handig. Ja, papier is papier. Nee, maar goed, ze zijn er natuurlijk niet voor niks, hè? Die
0: de rechter.
1: De rechter is er niet voor niks. Dus als daar een beslissing genomen wordt, ja, dan moeten wij burgers daar wat mee. En dat geldt natuurlijk voor iedereen, lijkt mij.
0: En dan sluiten we af met leuk en positief nieuws. Een Curaçaose surfster, Emma van der Hulst, die heeft topprestaties in de Eurosurf Junior Championship behaald. Het kampioenschap vond plaats in Ierland. Zij vertegenwoordigde overigens Nederland, maar ze is Curaçaose. En ze blonk in 2 verschillende leeftijdscategorieën uit.
1: Ja. Ja, in de categorie U16 scoorde ze 11 punten. En in de U18 categorie won ze 10,50 punten. En ondanks dat ze het in deze categorie opnam tegen oudere deelnemers. Dus een heus talent. Hartstikke mooi. Ja, we brengen veel sporttalenten voort, hè, hier op het eiland. Echt hartstikke mooi.
0: Daarover gesproken natuurlijk nog even naar de belangrijkste bijzaak. Voetbal. We hadden natuurlijk een hele blue wave aan voetbalwedstrijden. Maar Curaçao neemt het volgende maand dan weer op in de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. En de tegenstander is Panama. 12 november, dan is de wedstrijd eerst hier op Curaçao. En 3 dagen later is de uitwedstrijd in Panama.
1: Ja, mooi zo. We kunnen weer in het stadion gaan zitten hier met z'n allen. Vooralsnog gaat het hartstikke goed, dus ik hoop dat ze het vasthouden.
0: Nou, dit ging ook hartstikke goed. Laten we het morgen weer doen. Zo rond pak een beetje 20 voor 1.
1: We houden het vast.

0: Oké, het nummer Get Down On It. Brengt de tijd op 6 minuten voor 1. Een goede tijd voor
1: de Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijke lunch voor 2 personen bij Ocean House 19. En hij is niet al te moeilijk, de muziekquiz van vandaag. Dus wie weet maak jij kans op die lunch. Dat ik zeg dat hij heerlijk is, hoef je natuurlijk niet van mij aan te nemen. Maar wel van Annette, die woont trouwens op Sint Maarten. Heeft 11 bijdragen geleverd aan de TripAdvisor. En dit is er een van, geschreven op 23 september. Zij zegt, en dan kom je van Sint Maarten. Als je ergens goed kan eten, dan is wel op Sint Maarten en vooral op Saint-Martin. Wat zegt Annette? Die zegt, het is een uitstekend restaurant. Uitstekende locatie in Otrobanda. De sfeer is zo romantisch bij het water. En binnen is het zo gezellig. Het eten was een 10 uit 10. Ja, hoger kan je niet komen. Het was zo goed dat we er 2 keer aten. Dan heb je echt een heel goed restaurant gevonden. De Coco Loco Cocktail OMG. Niet te verwarren met OMD. Dat is namelijk een groep. OMG betekent iets, maar dat ga ik op de radio niet zeggen. Zo goed. De bedienden zijn vriendelijk en de manier waarop ze je verjaardag vieren is geweldig. Dus een van die 2 keer dat Annette daar aan het eten was, was haar verjaardag. Of die van haar partner natuurlijk. Zij is dol enthousiast over Ocean House 19 Seafood Bistro en Bar, zoals het volledig heet. En jij kan daar gratis en voor niks gaan lunchen. Mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is niet echt heel erg moeilijk, hè? Mijn aanwijzing voor vandaag. Het is geen mirakel dat dat met je smartphone kan. Het is geen mirakel dat het met je smartphone kan. Alhoewel we hem steeds minder gebruiken ervoor, eigenlijk. 6751031 6751031. Daar kan je naar appen. Of als je onze handige en leuke app hebt gedownload, kun je direct reageren via de app. Wij gaan richting het nieuws van 1 uur. Doen we met Bryan Adams. Have you ever really loved a woman?

0: Vier Curaçao-dag op 10 oktober bij Kooiman met kortingen tot wel 15% op geselecteerde blauwe artikelen in de winkel. En dat is nog niet alles. Ontvang een gratis Curaçao-vlag koeltas bij je aankoop zolang de voorraad strekt. Geniet van heerlijke criollo-hapjes, leuke in-store entertainment en spaar natuurlijk ook je funmaals. Kom langs, profiteer van de aanbiedingen en vier Curaçao-dag samen met Kooiman. Think Blue, save big. Bezoek kooimanbv.com voor de voorwaarden.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents, 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
4: Exactement.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Aqualectra begint vanmiddag met het schakelen van de stroom. Er is niet genoeg capaciteit door defecte generatoren en minder windenergie. De onderbrekingen beginnen naar verwachting tussen 2 en 3 uur 's middags en kunnen duren tot morgenochtend 5 uur. Aqualectra wil zo voorkomen dat wijken langdurig zonder stroom zitten. Updates komen via sociale media. Waarnemend gouverneur Rutsella Jansen heeft Menno Zandbergen gisteren beëdigd als nieuw lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zandbergen wordt rechter in hoger beroep in civiele zaken op Curaçao. Hij was al plaatsvervangend lid van het Hof en raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De beëdiging was onder andere in aanwezigheid van hofpresident Sigmar Carmelia. Dan internationaal nieuws. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend ervan een 16-jarig meisje online te hebben gedwongen de naam Zorro in haar lichaam te kerven. Het meisje liep daardoor littekens op. Ook zou hij haar met dreigementen over naaktfoto's tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De Franse premier Sébastien Lecornu wil de lessen op middelbare scholen vanaf woensdagochtend stilleggen voor intern overleg. Minister van Onderwijs Édouard Geffray noemt dat een periode voor interne democratie. Dinsdag betoogden meer dan een 250.000 mensen. 56.000 van hen waren in Parijs. Friesland Campina heeft in de Benelux het exclusieve merkrecht op de kleur geel voor chocomelverpakkingen. Dat heeft het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom bepaald in een zaak tegen het Spaanse Grupo Cacaolat. Het bedrijf kan nog 2 maanden in beroep gaan. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM.

0: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Pijn, bier en broodspot.
5: Met Los Lobos van David Hidalgo is jarig.

0: die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Bijna 11 minuten over 1. Welkom bij het tweede uur van het lunchprogramma. En daarin hebben we zometeen natuurlijk de spotlights, maar ook het feel-good nieuws. En dat gaat dit keer over de Nobelprijs voor de natuurkunde. En ik heb daar vanochtend veel tijd aan besteed om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Want ik weet helemaal niks ongeveer van natuurkunde. En ik snap het ook al heel snel niet meer. Maar straks in het Feel Good nieuws start iets over piepkleine deeltjes die dankzij een installatie op de Noordpool gezien kunnen worden. Of in ieder geval geconstateerd kunnen worden. Het is heel leuk, je hoort het straks nu eerst. En we zijn er eigenlijk al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag vieren we de 72e verjaardag van David Hidalgo. Hij werd geboren in 1954 in Los Angeles. Hij is mede-oprichter van Los Lobos. En vooral bekend als zanger en multi-instrumentalist van de band. Hun wereldhit was La Bamba uit 1987. Het was trouwens het eerste Spaanstalige nummer dat bovenaan de Amerikaanse Billboard Hot 100 stond. David Hidalgo, de jarige, twijfelde aanvankelijk over het nummer. Hij was bang dat Los Lobos na het enorme succes vooral als een coverband zou worden gezien. Maar het tegenovergestelde gebeurde. De band koos daarna juist bewust voor traditionele muziek en won met het album La Pistola y el Corazón een Grammy. Hidalgo speelde ondertussen met grote namen als Tom Waits, Paul Simon en Bob Dylan. Die is zo'n enorme fan van hem dat hij hem meerdere keren naar de studio haalde. Wie is er nog meerjarig? Kevin Cronin, vandaag 75 jaar oud geworden. Geboren in 1951 in Evanston, Illinois. En hij is al decennia de stem van R.E.O. Speedwagon. Zijn grootste succes schreef hij achter de piano, Keep On Loving You uit 1980. Het is een nummer over liefde die blijft bestaan, zelfs wanneer een relatie door een diepe crisis gaat. Kevin Cronin schreef dat nadat hij ontdekte dat zijn toenmalige vrouw hem voor hun huwelijk ontrouw was geweest. Hij verbergde die pijn rechtstreeks in de tekst. Hij heeft later verteld dat het een van de pijnlijkste nummers was die hij ooit had geschreven. En eigenlijk hoor je dat wel. Wat opvallend is, die Cronin is helemaal geen ervaren pianist toen hij het nummer schreef. Hij kende eigenlijk maar een paar akkoorden, maar juist die eenvoudige pianopartij werd de basis van het nummer. Stond 4 weken op nummer 1 in Amerika, allergrootste hit van R.E.O. Speedwagon. Ze zijn vorig jaar gestopt, maar meer dan 50 jaar. Er zit trouwens een opmerkelijk detail in zijn levensverhaal. Voordat hij stadions vulde, bezorgde hij in de ijskoude winters van Chicago kranten. Net als Don McLean. En die hadden we natuurlijk laatst hier in de spotlight. Maar nu dus Kevin Cronin, R.E.O. Speedwagon.

Thomas McClary jarig. Hij wordt 77, geboren op 6 oktober 1949 in Florida. En hij kwam bij de inschrijving op de universiteit, op de Tuskegee University, kwam hij een zekere Lionel Richie tegen in 1968. Ze raakten aan de praat over muziek en ze begonnen uiteindelijk een band. En dat was de Commodores. Hij is dus de medeoprichter. Zijn gitaar, hij is de lead-gitarist van de Commodores, zijn gitaar is nadrukkelijk te horen in Brick House. Het nummer is een ode aan een vrouw die sterk, zelfverzekerd en onmogelijk te negeren is. De titel verwijst naar een oude Amerikaanse uitdrukking. Ik zeg het maar één keer, maar je hoort het goed. Built like a brick shit house. Exact. Stevig gebouwd is dan eigenlijk de betekenis. Voor de radio werd dat natuurlijk netjes ingekort tot gewoon Brick House. Lionel Richie zingt niet de lead op dit nummer. Die wordt gezongen door de drummer Walter Clyde Orange. Richie speelt trouwens wel saxofoon en hij zingt voor de verandering een keertje op de achtergrond. McClary, de jarige, hoor je bijvoorbeeld ook op Easy. Daar zit zijn wereldberoemde gitaarsolo in. Na zijn vertrek bij de Commodores richtte McClary, de jarige Thomas McClary, zich onder meer op gospel en productie. Maar nu eerst Brick House.

0: applaus vanwege de 77e verjaardag van Thomas McClary, de medeoprichter van Commodores.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag vieren we de 75e verjaardag van de Schotse muzikant Gavin Sutherland en tekstschrijver. Hij werd geboren in 1951 in Peterhead. Tijdens de tournees in de jaren 70 stond die Gavin erom bekend dat hij nooit in restaurants wilde eten. Hij nam zijn eigen kookstel mee naar de kleedkamers om daar traditionele Schotse stoofpotten te maken voor de crew. Na zijn muzikale carrière heeft hij zich teruggetrokken op het Schotse platteland. Dat is nu ongeveer de laatste 5 à 10 jaar. En hij is tegenwoordig auteur van historische romans en verhalen over de Schotse visserij. Maar hij was als muzikant en tekstschrijver heel succesvol. Hij had samen met zijn broer de band The Sutherland Brothers Quiver. Een van hun grootste hits is Arms of Mary uit 1976. Het is een nostalgisch lied over verlangen naar iemand uit je jeugd. Over de warmte en de geborgenheid van de armen van Mary. Het nummer werd een grote Europese hit, bereikte onder meer de nummer 1 in Nederland, België en Ierland. Lying in the Arms of Mary was trouwens in de originele tekst nog Walking in the Hills of Gamry. Dat is in de buurt van de streek waar de boers opgroeiden. De zee en het Schotse landschap waren voor die beide broers trouwens belangrijke inspiratiebronnen. Ze hebben contact gehad ooit een keer met Rod Stewart. Dat contact groeide en uiteindelijk zou Rod Stewart een enorme hit maken met hun nummer Sailing. Daarover vertel ik je straks meer en ik laat Sailing ook horen. Maar nu eerst Arms of Mary.

0: Sutherland Brothers, Arms of Mary.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Dat was het grootste succes van die Sutherland Brothers. Gavin Sutherland, vandaag 75 geworden. Maar ze hebben ooit nog een nummer opgenomen. Dat werd een hele bescheiden hit en dat nummer heet Sailing. En er was een zekere Rod Stewart die dat nummer, volledig geschreven en gecomponeerd door Gavin Sutherland, die dat nummer in 1975 opnam. En dat werd een wereldhit. Stond 4 weken op nummer 1 in Groot-Brittannië. In de videoclip trouwens van dat nummer zien we onder andere de toenmalige partner van Rod Stewart, Britt Ekland. En die is vandaag 6 oktober ook jarig. De tekst gaat over zeilen, maar volgens de broertjes Sutherland was het eigenlijk een spirituele reis. Wegvaren uit de storm, op weg naar iemand die je lief hebt en uiteindelijk naar huis. Voor Gavin Sutherland betekende het succes van Sailing overigens dat hij nooit meer hoefde te werken. Zoveel heeft dat nummer hem opgeleverd. Sailing, Rod Stewart. Geschreven dus door de jarige van vandaag.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
5: Zwemmen?
4: Ja!
5: Glijbanen?
4: Ja!
5: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
4: Dat wil ik!
5: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
5: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Dit is Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Aqualectra schakelt vanmiddag de stroom door defecte generatoren en minder windenergie. Onderbrekingen kunnen duren tot morgenochtend 5 uur. Waarnemend gouverneur Rutsella Jansen heeft Menno Zandbergen gisteren beëdigd als nieuw lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zandbergen wordt rechter in hoger beroep in civiele zaken op Curaçao. Hij was al plaatsvervangend lid van het Hof en raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De beëdiging was onder andere in aanwezigheid van hofpresident Sigmar Carmelia. Dan nog internationale headlines. De Franse premier Sébastien Lecornu wil de lessen vanaf woensdagochtend stilleggen. Dat moet tijd maken voor intern overleg. Een periode voor interne democratie, die onderwijsminister Édouard Geffray heeft gevraagd. Tijdens ongeregeldheden waren al ruim 890 middelbare scholen geheel of gedeeltelijk gesloten. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd komende woensdag. Dan is het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. De raad raadt reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte af. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
8: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
9: Vidanova Group.
8: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
9: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
11: Zometeen nog één spotlight. Nu eerst landen.

0: London DJ, you bring on the sun.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt ook om 18 minuten voor 2 nog steeds een oprecht goede dinsdagmiddag. Straks het Feel Good nieuws. Dat gaat over een onderzoek naar spookdeeltjes, naar neutrino's. En daar heeft iemand net de Nobelprijs voor de natuurkunde mee gewonnen. Hij had een heel raar idee in 1988 en dat is uiteindelijk uitgevoerd. Ik vertel je daar straks in het Feel Good nieuws alles over. Nu, zoals beloofd, nog één spotlightje.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, welke muziek kwam uit? David Bowie kwam met The Gene Genie op 6 oktober 1972. En nam op die datum in de RCA-studio's in New York The Gene Genie op. Hij schreef dat tijdens zijn bekende Ziggy Stardust-periode. De titel is een woordspeling op de bekende Franse schrijver Jean Genet. Het nummer kreeg jaren later nog een hele andere betekenis, want één tekstregel inspireerde een jonge Schotse band rechtstreeks bij het kiezen van de naam. Bowie zingt op een gegeven moment: "He's so simple-minded." En Jim Kerr en zijn muzikale vrienden waren hele grote David Bowie-fans toen zij in 1977 in Glasgow een nieuwe band begonnen, waren ze op zoek naar een naam. Ze haalden de woorden simple-minded uit de tekst van Bowie en maakten er de Simple Minds van. En daarmee werd een zin uit een David Bowie-nummer dus de naam van een band die later zelf wereldberoemd zou worden.

0: De Miami Sound Machine met Bad Boy.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: De Nobelprijs voor de natuurkunde van 2026 gaat naar de Belgische natuurkundige Francis Halsen. Voor zijn leidende rol bij Ice Cube. Dat is niet de rapper, maar dat is een enorm neutrino-observatorium op de Zuidpool. Wat zijn nou neutrino's eigenlijk? Die kan je zien als een soort onzichtbare kogeltjes die voortdurend of deeltjes door het heelal schieten. Ze zijn elektrisch neutraal, hebben bijna geen massa en vliegen vrijwel rechtdoor. En het bijzondere is, ze kunnen dwars door ons mensen, door de aarde en zelfs door sterren heen vliegen, zonder dat ze ook maar een milliseconde worden tegengehouden. Daarom worden ze ook wel spookdeeltjes genoemd. Sterker nog, terwijl je hiernaar luistert, vliegen er dus miljarden van die neutrino's door je lichaam heen. Waar komen ze vandaan? Onder meer van de zon, van exploderende sterren en van supernova's en zwarte gaten in het heelal. En daar wordt het interessant. Een gewone telescoop kijkt naar licht. Maar licht kan onderweg worden tegengehouden door bijvoorbeeld gaswolken of stofwolken. Neutrino's hebben daar vrijwel geen last van. Zij brengen ons rechtstreeks informatie uit de meest onbekende gebieden van het universum. Dat die Ice Cube Neutrino Observatory, daar is trouwens een site van, kan je naartoe gaan. Daar kunnen wetenschappers de banen van die deeltjes terugleiden naar hun kosmische bron. En dat opent een compleet nieuw venster op het heelal, waarmee we gewelddadige fenomenen zoals exploderende sterren, supernova's en actieve zwarte gaten kunnen bestuderen. Op de Zuidpool werden kilometers diepe gaten in het ijs geboord. Daarin kwamen kabels met 1000 uiterst gevoelige lichtsensoren. 1 kubieke kilometer ijs zijn ze en daar die detectoren bij elkaar opgeteld. En dat vormt dus een soort van meetinstrument. Heel soms botst namelijk zo'n neutrino tegen een atoompje in het ijs en dan ontstaat er een blauw lichtflitsje. En Ice Cube vangt dat flitsje op en dan weten de wetenschappers, hé, daar kwam een neutrino voorbij. Voor dat baanbrekende idee, want die Francis Halsen bedacht al in 1988 dat je in dat heldere ijs van Antarctica dat je die deeltjes misschien zou kunnen opsporen. En voor dat baanbrekende idee kreeg hij en zijn team de Nobelprijs voor de natuurkunde. En iedereen dacht, ja, dat gaat nooit lukken. Maar het lukte dus wel. Een soort van ijsval op de koudste plek van de aarde. En die geeft de mensheid een compleet nieuw oog op het heelal. Voordat ik je vertel welke plaat ik daarbij heb uitgekozen, eerst heel veel plezier zometeen met Nadine Roos. En vanmiddag natuurlijk met Vanessa. Ik meld me morgen weer tussen 12 en 2. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. Dit is Foreigner, Cold as Ice.

0: plan? Zullen we iets leuks doen dit weekend?
1: Zwemmen?
0: Ja!
1: Glijbanen?
0: Ja!
1: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
0: Dat wil ik!
1: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
2: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: ben Jasper Marquies en dit is het nieuws. Aqualectra begint vanmiddag met het schakelen van de stroom. Er is niet genoeg capaciteit door defecte generatoren en minder windenergie. De onderbrekingen beginnen naar verwachting tussen 2 en 3 uur 's middags en kunnen duren tot morgenochtend 5 uur. Aqualectra wil zo voorkomen dat wijken langdurig zonder stroom zitten. Updates komen via sociale media. Waarnemend gouverneur Rutsella Jansen heeft Menno Zandbergen gisteren beëdigd als nieuw lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zandbergen wordt rechter in hoger beroep in civiele zaken op Curaçao. Hij was al plaatsvervangend lid van het Hof en raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De beëdiging was onder andere in aanwezigheid van hofpresident Sigmar Carmelia. Dan internationaal nieuws. De Iraanse regering heeft de Franse ambassadeur om uitleg gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen middelbare scholieren. Teheran spreekt van buitensporig geweld. Volgens de autoriteiten zijn 215 betogers gewond geraakt. Parijs zegt dat de meeste verwondingen niet door agenten zijn veroorzaakt. De politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden voor een brand in 2020 in Eindhoven. Bij de explosie in een woning aan de Moreelse Laan raakte een toen 16-jarige jongen zeer ernstig gewond. De politie kreeg nieuwe informatie over de tweede verdachte. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam is dinsdag rond 17:15 middags geschoten. De schutter stapte in een auto en reed in de richting van station Blaak. Ook het mogelijke doelwit is gevlucht. De politie zoekt beide. Het doelwit is vermoedelijk niet geraakt. Er is wel een kogelinslag gevonden. Bij ziekenhuizen meldde zich niemand met een schotwond. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: night. En is dat dan jouw ritme? Of niet? The rhythm of the night. Corona hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Het is de dinsdagmiddag. Ik hoop dat jij er lekker in zit in jouw ritme. Maar ik ben eigenlijk benieuwd. Ben jij een ochtendmens of een avondmens? Of nog sterker, een nachtmens? Kan natuurlijk ook nog dat je eigenlijk het daglicht niet ziet. Ik heb echt wel op mensen gewerkt die een soort vampieren waren. Die bleven gewoon slapen tot het eigenlijk weer donker werd ongeveer. En die werkten dan ook de hele dag. Dat kan maar jouw ritme zijn. Ik ben benieuwd, zit jij lekker in jouw ritme? Is dit een vrijwillig gekozen ritme dat je nu wakker bent en dat je zegt, ik vind het fijn? Of ben je gewoon de omstandigheden in het leven, zoals jouw baan of jouw kinderen, erin gerold en valt het helemaal niet lekker? Zou je het liefst gewoon veel langer in je bed liggen? Ben wel benieuwd hoe dat voor jou zo is. En denk je dat een ritme maakbaar is? Dat als je maar gewoon lang genoeg doet, dat je daar uiteindelijk wel aan gewend raakt en dat het dan prima voelt? Ik vind het zelf bij ochtenden echt. Ik ben vroeger nog wel veel erger geweest trouwens. Dat ik echt tot 12 uur 's middags in mijn bed kon liggen. Nu is dat gelukkig tussen 7 en 8. Eigenlijk elke dag wel dat ik wakker ben. Soms iets eerder. Maar dan blijft dat ook vrij stabiel. Maar ik ben wel benieuwd. Ik heb wel geprobeerd om mijn ochtendshow te doen een tijdje. En ik moet wel zeggen dat hoe lang ik dat ook deed, dat het uiteindelijk nooit echt lekker voelde. En ook al is dat echt 1,5 jaar. Want sommige mensen die zeggen, dan moet je dat gewoon een stukje langer door meegaan. Dan gaat het vanzelf wel lukken. Maar nee, ik heb dat zelf niet zo ervaren dat het uiteindelijk prettig gaat voelen. Maar misschien jij wel. Ik ben heel benieuwd. Wat is jouw ritme? Valt het een beetje lekker waar je nu in zit? Of zou je het liefst 's nachts werken? Of juist veel meer overdag? Dat je denkt, ben wel klaar met die nacht. Dat kan ook gewoon nog. Laat even weten hoe je erbij zit. Of je dat uitgeslapen aan het doen bent of niet. Via 675-1031 in een appje daar naartoe.

de klok. Dat is iets wat binnenkort in Europa weer gaat gebeuren. Dan draaien ze natuurlijk letterlijk de klok een uurtje terug voor de wintertijd. En ik weet nog, in die tijd dat ik in Nederland woonde, vond ik de wintertijd die inging altijd wel echt heel erg chill. En ik gok Wim ook. Die schrijft, ben er inmiddels aan gewend. Ik had het net over de vroeg opstaan en als dat niet helemaal jouw ritme is. Maar hij zei, was vroeger ook een enorme uitslaper. En dat uurtje wintertijd was altijd wel welkom. Nou, die skippen we hier op Curaçao, maar...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Aqualectra schakelt vanmiddag de stroom door defecte generatoren en minder windenergie. Onderbrekingen kunnen duren tot morgenochtend 5 uur. Waarnemend gouverneur Rutsella Jansen heeft Menno Zandbergen gisteren beëdigd als nieuw lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zandbergen wordt rechter in hoger beroep in civiele zaken op Curaçao. Hij was al plaatsvervangend lid van het Hof en raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De beëdiging was onder andere in aanwezigheid van hofpresident Sigmar Carmelia. Dan nog internationale headlines. De Iraanse regering heeft de Franse ambassadeur om uitleg gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen middelbare scholieren. Teheran spreekt van buitensporig geweld. Volgens de autoriteiten zijn 215 betogers gewond geraakt. Parijs zegt dat de meeste verwondingen niet door agenten zijn veroorzaakt. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd, komende woensdag. Dan is het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. De raad raadt reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte af. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman.

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

weekend richting de klok van 3 uur... met de Ricky Martin bij Paradise. En Shebangs, mocht jouw lunch vandaag nou niet zo goed bevallen zijn... dan kan ik ervoor zorgen dat je morgen een upgrade krijgt. Want dan ga jij misschien wel eten bij Ocean House 19. Allerlei heerlijke visgerechten, die kan je gaan proeven... als je meespeelt met de muziekquiz. En meteen hoor je de opgave voorbij komen. Eerst Duran Duran, dit

0: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Jansen met het nieuws. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Aqualectra begint vanmiddag met het schakelen van de stroom. Er is niet genoeg capaciteit door defecte generatoren en minder windenergie. De onderbrekingen beginnen naar verwachting tussen 2 en 3 uur 's middags en kunnen duren tot morgenochtend 5 uur. Aqualectra wil zo voorkomen dat wijken langdurig zonder stroom zitten. Updates komen via sociale media. Dan internationaal nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu wil vanaf woensdagochtend alle lessen op middelbare scholen deze week stilleggen voor intern overleg. In Frankrijk gingen dinsdag meer dan 250.000 mensen de straat op. Ruim 480 mensen zijn aangehouden en 43 ordehandhavers raakten gewond. OpenAI voert de komende weken in de Europese Unie een onzichtbaar watermerk in voor teksten van ChatGPT. Het statistische signaal in de woordkeuze moet duidelijk maken dat een tekst door kunstmatige intelligentie is gemaakt. De maatregel geldt alleen in de EU en is bedoeld om aan Europese regels te voldoen. De politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden voor een brand in 2020 in Eindhoven. Bij de explosie in een woning aan de Moreelse Laan raakte een toen 16-jarige jongen zeer ernstig gewond. De politie kreeg nieuwe informatie over de tweede verdachte. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Zometeen Lionel Richie bij Paradise News. Elvis Crespo.

Style. Lionel Richie hören Sie auf Paradise FM, Dancing on the Ceiling. Het is vandaag de dag van de Duitse taal. Het is ook de dag van fatsoenlijk werk, maar die kan ik hier al helemaal niet vieren. Dus dan maar Duits in het zonnetje zetten. Zometeen maak je kans op een lunch voor twee personen bij Ocean House 19. Ik ga weer een nieuwe ronde spelen van de muziekquiz. Bij de muziek ook van Shakira komt eraan. Monotonia.

0: om jouw lunch naar een hoger niveau te tillen.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Je maakt namelijk kans op een lunch voor twee personen bij Ocean House 19. Waarbij ze natuurlijk allerlei heerlijke verse vis serveren. Mocht vis niet echt jouw ding zijn, dan hebben ze ook allerlei vlees- en vegetarische gerechten. Dus er is altijd wel iets te vinden. En mocht je een lobster lover zijn, dan ben je daar helemaal aan het juiste adres bij Rivport. Want ze hebben de Lobster Lagoon Risotto met vers kreeftenvlees en romige kreeftsaus. Die echt nog uit de regio gevangen is. Dus heel erg vers daar op tafel komt. Kan maar een suggestie zijn voor jouw lunch. Wat je daarvoor moet doen, dat is eventjes goed opletten. Ik heb hier de opgave van de muziekquiz van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: En dat was een beetje kort, maar volgens mij is het wel te doen. Ik voelde hem al een beetje opkomen, de vibe van het nummer. Maak jij hem af via de app?

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Dirk Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Kaya Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Aqualectra schakelt vanmiddag de stroom door defecte generatoren en minder windenergie. Onderbrekingen kunnen duren tot morgenochtend 5 uur. Dan nog internationale headlines. De Franse premier Sébastien Lecornu wil vanaf woensdagochtend alle lessen op middelbare scholen deze week stilleggen voor intern overleg. In Frankrijk gingen dinsdag meer dan 250.000 mensen de straat op. Ruim 480 mensen zijn aangehouden en 43 ordehandhavers raakten gewond. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd, komende woensdag. Dan is het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. De raad raadt reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte af. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Nadine Roos.
2: Busje komt zomaar. La Guagua is er nu al. Dit is gewoon Luis Vera. Paradise FM.

0: gezellig nummer voor de jouw deprimerende dinsdag. Niet echt de storyline waar je op zit te wachten voor een vrolijke noot, maar het is wel een catchy nummer geworden, No Son of Mine van Genesis.
1: Paradise FM.
0: Ze maakten het nummer op basis van een documentaire die ze zagen. Het ging over een zoon die wegvluchtte omdat hij slachtoffer werd van huiselijk geweld door zijn eigen vader. En dan hoopte hij dat het uiteindelijk na jaren goed zou komen. Hij zocht hem op en toen zei zijn vader, ja, je bent nog steeds No Son of Mine. Nou, gelukkig hebben ze er muzikaal iets moois van gemaakt. Geldt ook voor de Human League. Een beetje in dezelfde situatie over twee exen waarin de een eigenlijk de ander terug wil, maar de ander die heeft daar helemaal geen zin in. Ook daarin een mooie muzikale uitdraai van een minder mooi

combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk met

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Aqualectra begint vanmiddag met het schakelen van de stroom. Er is niet genoeg capaciteit door defecte generatoren en minder windenergie. De onderbrekingen beginnen naar verwachting tussen 2 en 3 uur 's middags en kunnen duren tot morgenochtend 5 uur. Aqualectra wil zo voorkomen dat wijken langdurig zonder stroom zitten. Updates komen via sociale media. Dan internationaal nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu wil vanaf woensdagochtend alle lessen op middelbare scholen deze week stilleggen voor intern overleg. In Frankrijk gingen dinsdag meer dan 250.000 mensen de straat op. Ruim 480 mensen zijn aangehouden en 43 ordehandhavers raakten gewond. OpenAI voert de komende weken in de Europese Unie een onzichtbaar watermerk in voor teksten van ChatGPT. Het statistische signaal in de woordkeuze moet duidelijk maken dat een tekst door kunstmatige intelligentie is gemaakt. De maatregel geldt alleen in de EU en is bedoeld om aan Europese regels te voldoen. De politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden voor een brand in 2020 in Eindhoven. Bij de explosie in een woning aan de Moreelse Laan raakte een toen 16-jarige jongen zeer ernstig gewond. De politie kreeg nieuwe informatie over de tweede verdachte. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun uzelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.
4: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servi Frais.
6: Is het ver, Ari?
4: Een paar minuutjes in je Ferrari.
6: Pronto!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
8: Hé, hey, deze is lekker voor je 4 uur dip.
9: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Day. Ja, soms moeten we het ermee doen, hè. Gewoon weer eventjes een andere dag zonder die ene persoon die je zo ontzettend graag in je leven zou willen hebben. Ja, het kan soms een mega uitdaging zijn om daarmee te dealen. En vandaag is het voor heel veel mensen op dit moment just another day dat we het eventjes moeten doen zonder energie, hè, zonder stroom. Ja, hier in de studio gelukkig niet. Dat zou toch wat zijn, want dan kan ik gelijk ook niet meer tegen jou aankletsen. Wij hebben hier natuurlijk een generator die aangaat op het moment dat Aqua Electra er weer eens mee uitscheidt. Dus goed. Hier blijven we sowieso gewoon dik in de energie zitten. En ik hoop dat het bij jou ook nog goed gaat vooralsnog. Maar ja, voor hetzelfde geld ben je lekker even een rondje gaan rijden in de auto met de airco aan. Omdat je denkt, ja, op dit tijdstip van de dag zonder airco zitten, dat gaat hem niet worden. Vind ik ook gezellig dat je gewoon eventjes lekker een rondje aan het rijden bent. Met Paradise FM door de speakers. Waar je ook bent, wat je ook doet. Ik ben blij dat je lekker eventjes luistert. Tot 7 uur ben ik weer bij je. Met een hoop gezelligheid. En ook wat belangrijke punten. Want het is namelijk oktober. En oktober is wereldwijd de maand waarin we extra aandacht vragen voor borstkanker. En Fundación Cinta Ros is ook weer gestart met haar jaarlijkse maand collecte, dus daar ga ik eventjes mee bellen. He, wat doen zij precies om de borstkanker awareness onder de aandacht te brengen hier op het eiland? Wat mist er nog? Wat hebben ze nodig? Ik ga zo meteen eventjes met ze in gesprek. Verder heb ik natuurlijk een hele fijne prijs weer. Een lekkere lunch. Het is geen diner voor twee, het is vandaag een lunch voor twee. Bij Ocean House 19. Als je meespeelt met de muziekquiz, dan maak je de kans op. Had je dat nog niet gedaan, dan krijg je natuurlijk zometeen van mij weer eventjes de kans. Ja, en verder heb ik nog veel meer voor je in petto. Maar ik ga het ook een klein beetje spannend houden gewoon. Je merkt het vanzelf wel. Vooral heel veel lekkere muziek ook, zoals deze. Van Phil Collins en One

0: Quiz.
1: Hoppa, daar zijn we weer met een lekker nieuwtje. Tenminste, ik mag jou misschien iets gaan geven aan het einde van dit programma. Zo rond 7:10, dan ga ik iemand bellen en die ga ik blij maken met een lekkere lunch bij Ocean House 19. Heb jij tijd om te lunchen? Neem jij tijd om, maak jij tijd om te lunchen? Dat is misschien een hele belangrijke vraag. Want in principe hebben we natuurlijk allemaal, moeten we allemaal tijd maken om te lunchen. Want de lunch is hartstikke belangrijk. Net zoals dat het ontbijt belangrijk is. En het diner. En zeker eventjes het momentje in de dag creëren. Waarbij je gewoon eventjes, waarop je gewoon eventjes een beetje los kunt laten. Hè? Gewoon even lekker wat eten. En eventjes niet met je werk bezig. Dat is heel belangrijk. Nou, misschien dat jij dat binnenkort kunt gaan doen. Dat loslaten bij Ocean House 19. Het zou zomaar kunnen als je vandaag meespeelt met de muziekquiz. Luister even mee.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, kom maar door. Wat denk je dat het antwoord is op de volgende vraag? Laat het me weten via de Paradise FM-app. Ik vind hem vandaag erg goed te doen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, erg goed te doen. Dus als jij datzelfde denkt, dan zou ik zeker eventjes een berichtje sturen via de Paradise FM-app. En misschien bel ik jou dan zo rond 7:10 op en maak ik jou blij met een lekkere lunch bij Ocean House 19. Dus meezingen met Lady Gaga en Shallow. Paradise FM.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
3: Banco di Caribe.
4: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
5: Zwemmen?
4: Ja!
5: Glijbanen?
4: Ja!
5: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
4: Dat wil ik!
5: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
5: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
7: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Arubaanse journalisten bespreken kansen en risico's van kunstmatige intelligentie, maar benadrukken dat menselijke controle nodig blijft. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. 2 SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. 2 inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan nog internationale headlines. De Franse premier Sébastien Lecornu wil vanaf woensdagochtend alle lessen op middelbare scholen deze week stilleggen voor intern overleg. In Frankrijk gingen dinsdag meer dan 250.000 mensen de straat op. Ruim 480 mensen zijn aangehouden en 43 ordehandhavers raakten gewond. De Franse autoriteiten vervolgen een geschorste agent voor het verwonden van een 14-jarige scholier tijdens protesten in Saint-Ouen-le-Mône. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat hebben afgevuurd. De jongen verloor veel tanden en brak volgens de autoriteiten zijn kaak. Volgens justitie was dat disproportioneel. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
8: De blik op de weg wordt voor nu behoorlijk vluchtig, want het rijdt nog flink door. Ik zie hier dat op de Bramendiweg richting Baporki-Bra vanaf kruispunt Amandelweg tot aan de Vesuviusstraat 5 minuten vertraging staat. Ja, en verder heb ik hier de Cascoraweg richting Mahai vanaf het kruispunt Alablancaweg tot aan de SBN Doormanweg 4 minuten vertraging. Nou, dat is allemaal nog niet zo heel dramatisch. En als ik eventjes kijk naar de arrivals op Hato, dan zie ik dat KLM vanuit Amsterdam, die om 5:10 zou landen, dat die om 5:10, dus 21 minuten eerder landt dan gepland. En ook de TUI Fly vanuit Amsterdam, die om 7:05 vanavond zou landen, die landt al om 6:10. Dus dat zijn wel eventjes dingen om op te letten, mocht je iemand willen ophalen die op een van deze vluchten zit. En verder was dit hem so far.
9: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.
10: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
11: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
12: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
13: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
8: En Cher is hier.
14: Paradise FM.

Script op Paradise FM, if you could see me now. Even een opvallend berichtje voor jou vanuit Oostenrijk. Ja, dit is wel weer een verhaal hoor. Daar heeft namelijk een hond zijn baasje gered. Na een val van maar liefst 20 meter. Het gaat om een 21-jarige Oostenrijker. Hij raakte vorige week tijdens de val zwaar gewond en kon zelf geen hulp meer halen. Nou, de labrador van deze persoon die week vervolgens de hele nacht niet van zijn zijde. Wat natuurlijk super lief is. Maar daar bleef het niet bij. Nee. Want uiteindelijk kwamen er reddingswerkers in de omgeving, maar niet dicht bij de persoon genoeg. En de hond, die wist hen dus naar het gewonde baasje te leiden. En daarmee speelde hij een hele belangrijke rol bij deze reddingsactie. Ja, het is eigenlijk iets wat een beetje... Het doet me een beetje denken aan Lassie, die serie van vroeger, weet je nog? Of ja, Flipper, weet je wel, dat soort films/series. Maar ja, het kan dus ook echt, hè. Een lief huisdier wat, nou ja, goed... niet alleen je beste vriend is, maar ook de redder in nood. En verder zag ik dat, nou ja, goed, voor de mensen die op hun suikerinname willen letten, wat in principe voor iedereen...

zou zijn. Maar ook dol is op de Starbucks. Ja, dan moet je toch een klein beetje opletten. Want je kan behoorlijk van een koude kermis thuiskomen als je bewust daar een suikervrij drankje bestelt. Want ja, nou ja, daar blijkt dus in heel veel gevallen toch flink wat suiker in te zitten. In de Verenigde Staten stappen consumenten naar de rechter omdat 8 zogenoemde suikervrije eiwitdranken van de Starbucks volgens hen helemaal niet suikervrij. Suikervrij blijken te zijn. Sommige grote varianten zouden namelijk tussen de 13 en de 21 gram suiker bevatten. Ja, en die suiker die komt dan weer vooral uit lactose, die van nature aanwezige suikers in de melk. En volgens de aanklagers mag Starbucks deze drankjes helemaal niet als sugar-free verkopen. Starbucks zelf zegt juist dat het altijd duidelijk informatie heeft gegeven over de ingrediënten en de voedingswaarde en noemt de beschuldiging bij deze ongegrond. Maar ik zeg je, let een klein beetje extra op. Blijf ook nadenken. Want nou ja, goed, het is dus niet altijd wat het lijkt. En soms als je denkt, hè, ik ben toch ontzettend gezond bezig, waarom merk ik dan niks aan mijn lijn bijvoorbeeld of aan mijn lijf? Dan zou dit wel eens je antwoord kunnen zijn. Zometeen dan ga ik eventjes in gesprek met Fondation Sinta Ros. Want zij houden hun jaarlijkse maandcollectie weer. Het is oktober, de maand van borstkankerpreventie en borstkanker awareness op het eiland ook. En nou ja, goed, daar kunnen ze bij Salou Patour straks van alles over vertellen. Maar eerst lekkere muziek. Kurt Nielsen is hier met She's So High.

Zometeen eventjes bellen met Fondation Sinta Ros voor wat extra awareness voor borstkanker. Het is oktober, dus dat is de maand om daar wat extra op in te zoomen. En er staat ook nog ontzettend veel lekkere muziek voor je klaar. Ik heb Te Pauw hier nog staan, Coldplay is onderweg. Maar Adele, die is nu aan de beurt. Rolling in the Deep.

0: jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Aruba hebben journalisten tijdens een 3-daags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een campagnebijeenkomst met president Trump over. Abbott bezoekt die dag Jasper en College Station en gaat naar een barbecue. Hij zegt al andere afspraken te hebben. Abbott wil worden herkozen, maar krijgt concurrentie van een sterke democratische uitdager. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
8: Paradise FM, verkeersupdate.
9: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
10: Op dit moment staat er een file op de Santa Rosa-weg richting de Rotonde Santa Rosa. Vanaf het kruispunt Bellissima-weg tot aan de Rotonde Santa Rosa. 6 minuten vertraging loop je daarop. En de Caracas-baaiweg richting Salinha. Vanaf het kruispunt Caminda Roy Santu, ook daar loop je 5 minuten vertraging op. En dan de Caracas-baaiweg richting Jan Tiel. Vanaf het kruispunt Anasa-weg tot aan Kaya Fratenandi Scherpenee. Ook daar loop je 5 minuten vertraging op. Verder even zien op Hato. Ja, ik zei het net ook al, de TUI Fly vanuit Amsterdam... die zou landen om 6:55. Die is maar liefst 64 minuten vroeger. Die zal zometeen landen al om 6:50. En even zien, de Corendon-vlucht vanuit Bonaire... die om 6:15 zou landen, die is er om 5:12 al. Dus mocht je iemand moeten ophalen op een van deze vluchten... dan zou ik iets eerder die kant op gaan.
11: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
2: Werkhoven werkt over.
5: Onderweg naar Juanes, na Te Pauw en

0: En La Camisa Negra hoor je hier op Paradise FM. Het is oktober, wereldwijd de maand waarin extra aandacht wordt gevraagd voor borstkanker. En ook hier op Curaçao is Fundación Sinta Ros weer gestart met haar jaarlijkse maandcollecte. De stichting zet zich inmiddels al 19 jaar in voor voorlichting over borstkanker en voor de ondersteuning van patiënten op het eiland. Maar wat doet Fundación Sinta Ros precies? Waar is op dit moment behoefte aan en waar wordt het geld uit de collecte voor gebruikt? Aan de telefoon Sabine van de Fundación, een hele goede middag.
1: Fijn dat we kunnen spreken over onze fundation, gezellig.
0: Ja, zeker. Nee, het is natuurlijk heftig onderwerp natuurlijk, maar ontzettend belangrijk dat jullie er zijn. En laten we even bij het begin beginnen. Hè, voor de mensen die Fundación Sinta Ros misschien wel van naam kennen, maar niet precies weten wat jullie doen. Wat is de belangrijkste missie die jullie hebben als fundación?
1: Oké, 19 jaar geleden zijn we begonnen. Om het steunen van de vrouw en het informeren van de vrouw over borstkanker.
0: Ja.
1: We waren een paar vrouwtjes die dachten van, hey, dit is heel erg heftig. Ik had stage 4 cancer. Die andere mevrouw had ook een heftige periode achter de rug. Dus we zeiden, weet je wat, laten we even wat gaan beginnen. Even praten, met de medemens praten over wat het is, wat je moet eten of wat je moet drinken. Of niet moet, maar wat wij hebben gedaan. Dat we zo goed er overheen zijn gekomen.
0: Ja.
1: En vandaar dat we zijn begonnen in 2007 met het informeren en het steunen van de vrouw. Dat is onze missie.
0: Ja, en jullie zijn inmiddels al 19 jaar actief. Zou je een beetje een indruk kunnen geven van wat er in die jaren allemaal is veranderd als het gaat om voorlichting en ondersteuning die de patiënten nodig hebben? Zijn daar dingen veranderd?
1: Ja, ontzettend veel, ontzettend veel. De taboe is heel veel verbroken. Dus we hadden heel veel taboe vroeger. Men wou er helemaal niet over praten. En het begon van, ik heb dat wat je hebt. Wat heb ik? Dat wat je hebt. Dus zelfs het woord kanker wordt niet genoemd. Ja,
0: nee.
1: Maar, met de jaren mee. Ik denk googlen, internet en al dat soort dingen. Dan willen ze meer weten. En ja, wie beter dan iemand die het heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus we hebben ook bij de oncologieafdeling krijg ik ook vaak te horen van die mevrouw daar, een hele aardige mevrouw. En die zegt, Angeline, ik weet er alles van. Maar hun zeggen tegen mij, je hebt het niet meegemaakt, je weet niet wat het is. En het is eigenlijk wel zo, want ze zijn zo lief daar. Ze geven zo goede informatie. Maar de mens die het meegemaakt heeft, kan het beter overbrengen aan anderen.
0: Ja.
1: En daarom zijn we ook bezig met praatdagen hier, support groups. We hebben hier elke morgen zelf beginnen we weer na een maand, want we waren een maand gesloten om shirts te verkopen hier. We hebben de hele stichting omgebouwd om shirts te verkopen. Dus morgen beginnen we weer bij de bijeenkomst van 13, soms 15 borstkankerpatiënten, dus survivors, samen. Dan gaan we eten, praten. Wat er allemaal met hem gebeurd is, pijnen en wat je drinkt, wat je niet drinkt voor de pijn, wat je doet, wat je niet doet voor de pijn. En alles een beetje praten we elke woensdag. En elke vrijdag zijn we ook open voor iedereen die hier binnen kan komen. We hebben een hele leuke stichting opgericht hier. En we blijven de hele maand oktober, we noemen het Papiaments Charlas, dus lezingen geven. Overal bij damesclubs, bij bedrijven, bij iedereen die graag wat wil weten over de borstkanker. En wat er allemaal eromheen is. Want er komt veel bij kijken. Hè. We hebben ook vaak huwelijken die breken. Kinderen die opstandig worden.
0: Ja.
1: Dat in de drugs gaan aan alcohol. Het is een hele vicieuze cirkel. Dus er is veel werk. Ja, heel
0: genoeg
1: veel werk.
0: Uitdagingen.
1: En er is heel veel veranderd.
0: Ja, goed, je zegt al, hè, de awareness is belangrijk. Het naar elkaar luisteren is belangrijk. Preventie ook, hè, het zelfonderzoek, et cetera. Maar jullie hebben natuurlijk ook nu de maandcollecte. Dus er is ook geld nodig. Waar wordt het geld dat deze maand wordt opgehaald concreet voor gebruikt?
1: Ten eerste voor het bestaan. Om het bestaan moeten we huur betalen, stroom, water, internet. Dus dat zijn de grote richtlijnen. En om, ja, om workshops te doen. We hebben hier die 15 vrouwen die ik heb gezegd. En zaterdag hebben we stoelgymnastiek. Over 2 weken hebben we workshop met handenarbeid. En dat doen we met meerdere vrouwen ook. Dus dat is allemaal ook geld voor nodig. Wat te drinken, wat te eten, materiaal. Betalen nu af en toe van een juf of van een meneer. Ja, er is altijd wel wat te doen. We gaan een seminar geven in een hotel bijvoorbeeld of in een club en dan krijg je halve prijs. Dan moet je ook dat geld van die halve prijs op zak hebben. Dus ja, er wordt veel meegewerkt, maar we moeten toch geld hebben om bepaalde dingen te doen. Ja. Heel bepaalde, om alles te doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook oploopt. Want je noemt de basisdingen natuurlijk. Hè, de huur, het water, het licht. We weten hoe dat kan oplopen. Dus het geld is nodig. Voor iedereen die luistert en denkt van... we willen heel graag Fondation Sint-Aros helpen. Hoe kunnen ze deze maand, want het is juist deze maand ook collectemaand. Hoe kunnen ze deze maand... Of verder doneren of op een andere manier bijdragen?
1: Oké, we hebben bij de meeste heel veel boutique's en supermarkten onze bezonnen liggen. Dus onze bussen, als daar wat in kan, is graag, heel graag. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja.
1: Je kan doneren via de bank. We hebben onze bankrekening van de MCB 20853408. Of je kan me altijd bellen op 511 op dit nummer. Dus 511-3992. En dan kunnen we wat afspreken hoe we dat kunnen regelen.
0: Oké, goed. En op de socials zijn jullie ook wat te vinden, hè, denk ik.
1: Ja, en daar kan je ook alle informatie krijgen op de Facebook, op de Instagram. Dus daar zijn we ook actief, inderdaad.
0: Oké, helemaal goed. Sabine van Fondation Sint-Aros. Jullie zetten je dus in voor de ondersteuning van patiënten... En het geven van voorlichting over borstkanker. Ik wil je bedanken voor je tijd. En ik hoop dat jullie ontzettend veel ophalen, ook deze maand weer... om dit te kunnen blijven doen. Dank je wel.
1: Dank je wel. En ik vind het fantastisch dat ik bij jou in het programma kan zijn.
0: Nou, helemaal goed. Ik vond het ook helemaal geweldig. En ik denk ontzettend belangrijk. Dus dank je wel daarvoor.
1: Dank je. Tot ziens.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yantil Beach.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: Sjansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Arubaanse journalisten bespreken kansen en risico's van kunstmatige intelligentie, maar benadrukken dat menselijke controle nodig blijft. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan nog internationale headlines. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een campagnebijeenkomst met president Trump over. Abbott bezoekt die dag Jasper en College Station en gaat naar een barbecue. Hij zegt al andere afspraken te hebben. Abbott wil worden herkozen, maar krijgt concurrentie van een sterke democratische uitdager. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Waar staat het vast? Op de Caracasbaaiweg richting Salinja. Vanaf het kruispunt Calle Gramofon tot aan de Pampunaweg. Daar loop je 11 minuten vertraging op. En ook op de Santa Rosaweg richting de rotonde Santa Rosa. Vanaf het kruispunt Bellissimaweg tot aan de rotonde van Santa Rosa loop je 11 minuten vertraging op. Op de Caracasbaaiweg richting Jan Tiel. Vanaf het kruispunt Anasaweg tot aan de Calle Fratenandi Scherpene. Daar loop je 9 minuten vertraging op. En de Calle C Winkel richting Salinja. Vanaf het kruispunt Fokkerweg tot aan de Schottengatweg Zuid. Daar loop je 8 minuten vertraging op. En als ik eventjes kijk naar de arrivals, dan zie ik de TUI Fly die vanuit Amsterdam zou landen op Hato om 5 minuten voor 6:30. Die is dus 64 minuten te vroeg. Even kijken. Als het goed is, is hij inmiddels geland. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Dus mocht je iemand willen ophalen om 6:35, ga ervan uit dat hij op dit moment al op het eiland is en misschien al langs de douane. Dus dan zou ik snel die kant op gaan.
4: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.

halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
2: En zometeen hoor je later.

0: ZFM. Goede gezondheidszorg, laten we daar eens eventjes over hebben. Dat is erg belangrijk natuurlijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stichting Salut Patour biedt daarom medische zorg aan mensen zonder officiële verblijfsdocumenten. En de vraag naar die zorg, die blijft groeien. En vooral de behoefte aan psychologische hulp blijkt groot. Aan de telefoon de directrice van Stichting Salut Patour, Marijska. Een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag Vanessa.
0: Goedemiddag. Ja, de Stichting Salut Patour. Wat doen jullie precies?
1: Ja, Salut Patour is een gezondheidskliniek, zal ik maar zeggen. Die eerste lijn zorg biedt aan alle gedocumenteerde migranten op Thailand.
0: Ja.
1: Je kan het vergelijken met een huisartsenpraktijk en dan nog een klein beetje meer. Ze hebben huisartsen. Maar daarnaast ook een verloskundige, een psycholoog, een outreach team. En nog een ondersteunend team ernaast.
0: Ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk, want ieder mens heeft gewoon recht op goede gezondheidszorg. De mensen die bij jullie aankloppen, hè, welke gezondheidsproblemen zie je daar het meeste?
1: Ja, nou ja, een van de dingen die we heel vaak zien zijn toch mensen met diabetes, mensen met hypertensie. We zien ook veel zwangeren. En je noemde het net al even in je intro. Helaas ook wel veel mensen die behoefte heeft aan psychosociale ondersteuning.
0: Ja. Dit is ook behoefte die... de psychologische hulp is een hulpbehoefte die ook groeit, begrijp ik. Waar hebben de mensen mentaal gezien vooral mee te maken dat dit zo stijgende is?
1: Ja, nou ja, weet je, ik kan niet zeggen of het stijgende is. Want hiervoor was er niet zoveel voor hun beschikbaar. Nu hebben we een psycholoog en dan zie je natuurlijk dat de agenda vol loopt.
0: Ja.
1: Weken, soms maanden vooruit. We hebben natuurlijk te maken met een doelgroep die soms al in land van herkomst nare vervelende dingen heeft meegemaakt. Sommigen onderweg.

0: hier naartoe. Als we het dan bijvoorbeeld hebben over de mensen die via de Lancia deze kant op komen. En je hebt mensen die hier op het eiland, als ze hier eenmaal zijn, ook nog allerlei narigheid tegenkomen. Dus je hebt dan soms te maken met rouw, soms te maken met eenzaamheid, mensen die helemaal geïsoleerd wonen. Maar ook mensen die hier te maken hebben met uitbuiting bijvoorbeeld, omdat ze nou eenmaal in een kwetsbare positie zijn als ongedocumenteerde. En nou ja, noem maar op.
1: Ja, ontzettend logisch eigenlijk natuurlijk ook. Hè? Dat, ja, dat dit gewoon uiteindelijk een psychologisch effect heeft. En ook mensen die komen met fysieke klachten. Zelfs die fysieke klachten kunnen natuurlijk ook weer voortkomen uit die mentale klachten.
0: Ja, precies. En daarom is het niet zo eenvoudig om je alleen maar te richten op het fysieke. Want je zegt het zelf, hè. Ze bellen in eerste instantie met één klacht. En als ze hier zitten, dan komen er nog 5 bij fysiek. Ja. Maar natuurlijk ook de psychosociale problematiek. Dus het is vrij ingewikkeld. En weet je, je hebt niet een kant-en-klare oplossing. Maar dat er zorg nodig is op verschillende gebieden is meer dan duidelijk.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, jullie groeien als stichting, hè, bieden steeds meer verschillende vormen van zorg aan. Wat is voor jullie momenteel de grootste uitdaging als stichting zijnde? Is dat er niet genoeg geld is, het personeel? Of wat is jullie grootste uitdaging?
0: Ja, ik weet het wel zeker. De grootste uitdaging is de financiële situatie. Dat heeft ermee te maken, we zijn natuurlijk klein begonnen en het groeit. We hebben verschillende donoren, vooral ook internationale donoren. Maar met de komst van de nieuwe president in Amerika vorig jaar zijn we ook heel veel donoren kwijtgeraakt. Ja. Met name donoren dus die Amerikaans geld, om het maar even zo te noemen, beschikbaar stelden voor ons. UNHCR is gesloten op Aruba, HIAS is gesloten op Aruba, PADF is nu gesloten op het eiland. En dat waren allemaal donoren voor ons, die best wel een gat achterlaten.
1: Ja, dus jullie hebben eigenlijk gewoon ontzettende behoefte aan meer mensen die jullie willen ondersteunen en kunnen ondersteunen.
0: Ja, zeker weten. Je wil natuurlijk je inkomstenbronnen, om het maar even zo te noemen, diversificeren. Ja. En je wil vooral ook veel meer lokale steun. Hè? Want laten we eerlijk zijn, deze mensen zijn wel onderdeel van onze maatschappij. We werken met ze, ze werken soms voor ons. We komen ze overal tegen. Ja. Het is ook een beetje. Het zou uitstekend zijn als we lokale organisaties, bedrijven beter kunnen betrekken. Ook bij dit onderdeel.
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke belangrijk. Want je zegt het, dit zijn mensen die maken deel van de maatschappij uit. Een belangrijk, ieder mens is belangrijk die hier met ons leeft. Dus ook de mensen die misschien toch in een andere situatie, een lastige situatie zijn binnengekomen en misschien niet de juiste papieren hebben nog. Maar dat betekent niet dat ze niet een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de samenleving. En ook deze mensen, wat ik al eerder zei, hebben recht op goede gezondheidszorg. Dus die ondersteuning is ontzettend hard nodig. Hoe kunnen mensen die nu luisteren jullie concreet helpen?
0: Ja, weet je, er zijn heel veel mensen die helpen. En dat kan zeker met geld. Via onze website zijn er verschillende mogelijkheden bekend hoe je zou kunnen doneren.
1: Ja.
0: En daarmee help je ons enorm. Maar er zijn ook mensen die soms kleding of schoenen of huishoudelijke spullen doneren.
1: Ja.
0: Nu zijn we net verhuisd, dus we zijn aan het kijken hoe we dat met het opslag hier moeten doen. Maar ook dat helpt.
1: Ja, precies. Dus, okay, dus er kan op verschillende manieren geholpen worden.
0: Ja, en dat is meer dan welkom. Omdat het ook gewoon hard nodig is.
1: Ja.
0: En eerlijk gezegd, we draaien met een relatief groot team. Maar een groot deel is ook vrijwillig.
1: Ja, ja, precies. Zijn er ook nog vrijwilligers nodig binnen jullie team?
0: Ik denk dat we op dit moment redelijk goed zitten qua bezetting.
1: Mm-hmm.
0: Maar vooral artsen, huisartsen. Die denken, ik wil best nog wel wat uurtjes doneren. Die zijn van harte welkom.
1: Oké, helemaal goed, duidelijk. Bedanken Mariska voor je uitleg. Je bent de directeur van Stichting Salupa Tour. Jullie bieden dus gezondheidszorg voor mensen die ongedocumenteerd zijn op het eiland. Ontzettend belangrijk. Mocht je nu luisteren en denken, nou, ik wil hier heel erg graag in bijdragen, dan kun je Salupa Tour gewoon via de socials en de website vinden, toch?
0: Ja, zeker weten. Zeker.
1: Oké, helemaal goed.
0: Hartstikke bedankt ook voor de uitnodiging en voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor je tijd en heel veel succes verder.
0: Ja, dankjewel. Oké.

0: Hey, lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
2: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Lex Jansen met het nieuws. Op Aruba hebben journalisten tijdens een 3-daags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Kaya Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een campagnebijeenkomst met president Trump over. Abbott bezoekt die dag Jasper en College Station en gaat naar een barbecue. Hij zegt al andere afspraken te hebben. Abbott wil worden herkozen, maar krijgt concurrentie van een sterke democratische uitdager. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Paradise FM, verkeersupdate.
7: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
8: Laten we beginnen met het volgende nieuws. Er is een ongeluk gebeurd op de Julianabrug richting Poenda. Dus daar heb je op dit moment alleen één, tenminste is er één rijstrook minder.

loop je op dit moment 19 minuten vertraging op. En ook de oude weg naar Westpunt, richting Westpunt, vanaf het kruispunt Veresweg tot de Peruweg staat vast. 15 minuten vertraging loop je hierop. De Aruba-straat richting Otrobanda tot de Hoogstraat, 13 minuten vertraging. En ook op de Gosiweg richting Mahuma, vanaf het kruispunt Schottengatweg Noord, daar staat het 11 minuten lang vast. Verder heb ik hier de Seru-Loraweg richting de rotonde Santa Rosa, vanaf het kruispunt rotonde Robert A. Willems tot aan Scherpenheuvel West. Daar staat het ook 7 minuten vast. En verder op de arrivals Hato zie ik niets nieuws. Dat was hem zover.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
2: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
5: Onderweg naar Madness, naar Hansen.

0: We hebben mee hoorden Madness met Our House. Het is je waarschijnlijk opgevallen. We moeten Bert een beetje missen de laatste tijd. Bert, met wie ik altijd op donderdag de films bespreek voor het aankomende weekend. De tips voor het wel kijken of het niet kijken. Bert is natuurlijk een ontzettende filmliefhebber. En daarom is hij nu ook eventjes een beetje afwezig. Want Bert, je bent ontzettend druk met andere dingen, hè?
1: Ik ben druk met andere dingen, waaronder hetgene wat ik natuurlijk hartstikke leuk vind, met film.
0: Ja, met film! Ja, want we gaan je niet voor niks missen. En je komt ook wel weer terug. Volgende week dan ben je er gewoon weer. Want je bent de 48-hour film project. Ben je nu eigenlijk een beetje... Ja goed, we hebben het weekend, zeg maar, het maakweekend achter de rug. Dus jullie zijn, ik wil zeggen in een afrondende fase. Maar eigenlijk komt het hoogtepunt er nog aan, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Dus samen met Melissa, met wie ik het organiseer, hebben we dus inderdaad het laatste weekend van september hebben 16 teams zijn gestart aan de challenge. En 16 teams hebben op tijd hun films ingeleverd op zondag. Dus binnen 2 dagen hebben mensen als een gek lopen schrijven, lopen filmen, editen. En echt hartstikke leuke dingen ingeleverd. Dus en wat gebeurt er morgen? Morgen gaan wij al die films die zijn gemaakt tijdens het 48-hour Film Project gaan wij laten zien bij de Movies in Notre-Banda.
0: Ja.
1: En dat gaan we niet, omdat er 16 inzendingen zijn, dachten we, goh, joh, alle 16 tegelijk. Nou, misschien wordt dat een beetje veel voor mensen.
0: Ja.
1: Dus wat we hebben gedaan is, we hebben 2 screenings van 8 films. En elk zo'n screening herhaalt zich. Dus mensen hebben dan 2 keer de kans om naar een screening te gaan. Eentje om 4:45, een andere om 6:30. Eentje om 7:45, maar die is al uitverkocht. En de laatste om 9:45. Er zijn nog wat kaarten aanwezig voor die screenings. En ja, het is hartstikke leuk. Want wat je ook hebt bij die screenings, hè, het publiek mag namelijk kiezen voor hun favoriete film.
0: Ja.
1: En die gaat mee naar de Audience Favorite Award, naar de publieksprijs. Dus je gaat kijken naar die filmpjes, maar je kan ook iemand, een team bijvoorbeeld, een steuntje de rug geven door voor hun te stemmen.
0: Ja, precies. En het is natuurlijk sowieso hartstikke leuk om te zien, want er komen ieder jaar nieuwe teams bij. Dit jaar ook weer flink wat nieuwe teams, want vorig jaar hadden jullie er rond de 10, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar hadden we inderdaad rond de 10. Dit jaar zijn het er aanzienlijk meer. Er zijn een paar... Wat noemen wij een beetje alumni. Dat zijn degenen die al een aantal keren meedoen. Maar er zijn er ook een stuk of 8 nieuwe teams bij. Die voor het eerst voor die 48-hour Film Project meemaken. En dat vind ik toch wel leuk om te zien. Dat er toch wel weer interesse komt vanuit hoek of vanuit van, oh, wat leuk. Dus naast een beetje de gevestigde teams die vaker hebben meegedaan, heb ik nu ook nieuwe teams erbij. En dat vind ik leuk. En buiten dan dat, dit jaar doen er ook 2 teams mee uit Suriname. Dus we're going international. Dus mensen die op Curaçao zitten, die doen eraan mee. Mensen die in Suriname zitten, doen eraan mee. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om te zien, dat het zo populair is. Maar ja, ik denk dat een van de redenen waarom het zo populair is, is omdat wij volgend jaar maart hier de internationale ronde hebben van de 48-hour. Dat heet de Filmapalooza.
0: Ja.
1: En ik denk dat ook mensen extra heeft gestimuleerd dat zij graag Curaçao willen vertegenwoordigen tijdens Filmapalooza.
0: Ja, te gek, te gek. Nou, dus alle filmliefhebbers, hè, wil je dit gaan zien? Nou ja, dit wil je gaan zien. Want er zitten gewoon altijd natuurlijk ontzettende mooie pareltjes tussen. Dus dat kan morgen tijdens verschillende screenings. Waar kunnen we de kaarten krijgen, Bert?
1: Nou, mensen kunnen de kaarten gewoon kopen bij de Movies in Notre-Banda. Ze zijn niet online beschikbaar. Je moet er echt naartoe gaan om die kaartjes te kopen. Dat is misschien wat jammer voor sommigen. Maar ja, we hebben gemerkt dat soms mensen kaartjes reserveren en komen ze niet opdagen. En dan mensen die echt willen gaan, die krijgen dan geen kaartjes. Dus we hebben gezegd, nou, weet je wat, dit jaar doen we het wat anders. Ga rustig naar de bioscoop, dan kan je het kopen. Je kan het zelfs vandaag al kopen. Dan ga je naar zo'n screening, wat ik al eerder aangaf. Er zijn dus 4 screeningsmomenten. Eentje om 4:45 middags. Misschien een beetje vroeg voor mensen die net uit kantoor komen. Eentje om 6:30 avonds. Er zijn nog een paar kaartjes daarvoor beschikbaar. 8:15 is al uitverkocht. En om 9:15 hebben we nog wat kaarten beschikbaar voor de screening van de 48. En de dag daarna, dat is dan op donderdag, dan gebeurt er iets hartstikke leuks. Dan is er natuurlijk de awardshow. En dan komt daaruit de beste film van de 40-hour film Project Curaçao. Dus dat is ook heel erg spannend natuurlijk.
0: Ja, ja, precies. Nou, hartstikke spannend. Dus mocht je erbij willen zijn morgen woensdagavond, dan kun je je kaarten halen. Bert, ik weet niet of je donderdag tijd hebt om... of anders vrijdag om met mij nog eventjes... zullen we dat doen? Want donderdag ben je natuurlijk hartstikke druk. Maar misschien is het leuk om vrijdag eventjes te bellen over de uitslag. En wie er uiteindelijk beste film is geworden en hoe die awardshow is verlopen.
1: Ja, hartstikke leuk. Anders kom ik even langs bij de studio.
0: Nou, dat vind ik... Nou, ik wou het eigenlijk niet vragen, maar dat zou ik heel gezellig vinden.
1: Ja, tuurlijk. Ik ben erbij. Thanks, Vanessa.
0: Oké, dankjewel, Bert. En heel veel succes.
1: Dankjewel. Doei.

duurt nog eventjes, maar hier hoor je hem alvast. The Weeknd met Blinding Lights. Zometeen dan gaat hij eruit. Een lekkere lunch voor twee bij Ocean House 19. En je maakt er nog steeds kans op als je meespeelt met de muziekquiz. Ga je zo nog één keer laten horen. Naar Britney Spears en Baby One More Time.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Arubaanse journalisten bespreken kansen en risico's van kunstmatige intelligentie, maar benadrukken dat menselijke controle nodig blijft. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Kaya Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan nog internationale headlines. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een campagnebijeenkomst met president Trump over. Abbott bezoekt die dag Jasper en College Station en gaat naar een barbecue. Hij zegt al andere afspraken te hebben. Abbott wil worden herkozen, maar krijgt concurrentie van een sterke democratische uitdager. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Muziekquiz.
1: Er is ontzettend veel meegespeeld met de muziekquiz vandaag, hoor. Het is echt ongelooflijk. Ik denk dat we wel, misschien wel meer spelers dan ooit hebben. Ik zie echt heel veel reacties in de appbox tijdens de middag, maar ook tijdens de lunch. Het is ongelooflijk. Misschien staat die van jou er nog niet tussen, hè? Dat kan natuurlijk. Dus bij deze nog één keer de kans op een lekkere lunch voor twee bij, wat hadden we ook alweer? De lunch was bij, oh ja, natuurlijk, Ocean House 19. Wil je daar binnenkort lekker met z'n tweeën gaan lunchen? Luister dan even mee.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, kort maar krachtig. En heb jij enig idee wat het antwoord is op deze vraag, dan moet je hem dat echt nu laten weten, hoor, via de Paradise FM-app. Want je hebt niet heel veel tijd meer, hè? Ik ga iemand echt terugbellen na het volgende nummer. En dat is George Michael met Faith.

0: George Michael de enige is die vertrouwen heeft. Man, man, man, wat is er veel geappt vandaag.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Nou moet ik ook wel zeggen dat het niet een hele lastige opgave was. Maar ja, goed, toch. Ik vind het wel heel erg gezellig vandaag in de app. Ik kan alleen helaas maar één iemand terugbellen natuurlijk. En één iemand blij maken met die lekkere prijs. Een lunch voor twee bij Ocean House 19.
2: Ocean House 19.
0: Ja, nou, Lorenza, je zegt het al. Yeah. Hi. Lorenza, jij ziet dat wel zitten, zo'n lekkere lunch. Hallo, Lorenza. Nou, kom. Dan moet je niet ophangen. Ik hoor je niet meer, Lorenza. Het begon zo goed. Ik ga je eventjes terugbellen. Kijken of dat lukt. En anders dan... Ja, je hebt opgenomen, dus dan ga ik hem alsnog aan je geven. Maar ik vind het zo leuk om eventjes gezellig te kletsen, gewoon ook nog.
2: Ja. En daar is ze weer.
0: Ja, daar is ze
2: Hallo.
0: Weer. Nou, gelukkig. Waar ben jij?
2: Ik was op wifi.
0: Jij was op de wifi. Oh, oké. Okay.
2: Ja, dus ik ben bij de Heren Suikertuintje.
0: Ah, oké. Okay. En wat ga je, ga je daar lekker eten? Of ben je lekker een drankje aan het doen?
2: Nou, ik ga zo optreden gezellig.
0: Oh.
2: En ik zit hier al met mijn fans te kletsen.
0: Met je fans? Die kunnen gewoon bij jou.
2: Ja, die staan gewoon bij nou, die zaten hier al. Ik ben ze even lastig aan het vallen.
0: Nou, wat leuk zeg. Hey, en wat ga je doen zo meteen? Want misschien zijn er nog mensen die luisteren en denken... ik heb wel zin in een nice performance deze dinsdagavond.
2: Nou, misschien hebben ze wel zin in een pastaatje. En nog live muziek met de pianoshow.
0: Ja, wie wil dat nou niet? En wat ga je zingen?
2: Ja, echt hè. Ik ga Tina Turner zingen, that's my specialty.
0: Ja.
2: En Cheerio en Zwoele Nachten. En oh. Ga maar verder.
0: Wat heerlijk.
2: Gezellig hoor.
0: Net dan? Oh ja, nee, het klinkt heel gezellig. En een lekker pastaatje erbij ook nog zomaar op de dinsdagavond.
2: Ja, nou ja,
0: hartstikke leuk. Jij hebt een mooie avond voor de boeg in ieder geval. Maar je hebt ook meegespeeld. Ja. Ze zijn wel heel herrie aan het maken op de achtergrond, hè?
2: Ja, ze zijn een beetje lastig hier, hè? Met een wijntje en een drank hier.
0: Ja.
2: Hartstikke gezellig.
0: Hé, maar jij hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag. Ik ga je de opgave nog één keer laten horen... en dan wil ik heel graag weten wat het juiste antwoord volgens jou moet zijn. Komt hij nog één keertje aan?
2: Yes. Dan is het
1: van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, nou ja, het kan haast niet missen, hè?
2: I just called to say I love you. I love you.
1: Woep, woep. To say I love you.
0: Oh, Lorenza, dat klopt helemaal. Wat ontzettend leuk. Nou ja, I just called to say tegen jou... dat je een lekkere lunch bij Ocean House 19 hebt gewonnen. Hoe vind je die?
2: Lekker hoor, lekker. Hartstikke lekker.
0: Helemaal goed. Ik ben blij dat jij er blij mee bent. En ik ga snel ophangen, Lorenza. Want die stemmen op de achtergrond... ik raak helemaal van mijn apropos. Hey, veel plezier.
2: Ik ben blij dat je hebt gebeld.
0: Doei!

0: world to say I love you. Wat een prachtige boodschap. En daarmee won Lorenza een lekkere lunch voor twee bij Ocean House 19. Nou, ik heb nog nooit zoveel appjes binnen zien komen op een muziekquiz. Dus ik kan me voorstellen dat jij misschien een klein beetje teleurgesteld bent dat je niet hebt gewonnen vandaag. Maar ja, dat hoort er een beetje bij. En ja, goed nieuws. Morgen hebben we gewoon weer een nieuwe prijs die we weg gaan geven in de muziekquiz. Dus gewoon lekker blijven luisteren en lekker blijven meespelen. Voor nu is het de hoogste tijd voor mij om de studio te gaan verlaten. Ik ga eruit, ik ga even een boodschapje doen en ik ga even wat extra curry maken. Want ik dacht dit weekend, ik ga lekker vooruit koken. Maar die pubers van mij, die hebben die hele vriezer alweer leeggefroten. Het is ongelooflijk. Dus ik ga weer eventjes naar de winkel. Ik ga nog wat bijmaken. Nog een extra stack. Ik wens jou een heerlijke avond toe. Ga er lekker van genieten. Ik spreek je morgen weer. Dan zit ik hier weer gewoon om 4. En ik laat je nu achter met Justin Bieber en ook een hele mooie boodschap. Tot morgen.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Aruba hebben journalisten tijdens een 3-daags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde 2 normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel, de solution. Prijs abo, hasi compra di kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia, y cuida, simpel. In lo que potimester, pa turdia. Kiba de warda, hasi liye. Shop safe, simpel, de way pa hasi. Simpel.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Aruba hebben journalisten tijdens een driedaags seminar gesproken over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie. De technologie kan helpen bij het analyseren en controleren van informatie. Toch blijft menselijke controle nodig, omdat kunstmatige intelligentie fouten kan maken en bronnen kan bedreigen. De Arubaanse persvereniging wil media helpen de technologie verantwoord te gebruiken. De politie heeft de 16-jarige Christopher Junior Alexander Martina aangewezen als slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval op de Caracas-baaiweg. Twee SUV's botsten maandagavond op de kruising met de Calle Damasco. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto liep lichte verwondingen op. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde twee normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.